Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen, het is iets voor zes nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Veel kans dat je vanmorgen een vallende ster hebt gezien. Als je rond 4 uur naar buiten keek, dan is de kans groot dat je vallende sterren kon spotten, want toen passeerden de Perseïden langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen, zegt sterrenwacht Urania.
2: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
1: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In Colombia en Zuid-Amerika zijn nu al 265 doden geteld na de aardbeving maandag. En er vielen ook bijna 3500 gewonden. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Hij heeft ook de economische noodtoestand afgekondigd, waardoor er bijvoorbeeld meer geld kan vrijgemaakt worden voor de heropbouw. Reddingswerkers blijven ondertussen ook zoeken naar overlevenden. En Sport Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa en het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. We krijgen veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer. Zaterdag nog 28 graden met opnieuw zonnige periode en zondag 26 graden.
0: En op dit moment staan er nog geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest. Music. Robbe Petitjean. Stevige eclipse gisteren, het was de moeite. Misschien moet je nog altijd even bekomen. Gaan we doen zo meteen met Topic

0: Fijn op samen met Kings of Leon bij Q 7 over 6. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 13 augustus.
0: Ja, en gisteren was er de fameuze zonne-eclips. Ik ben ook gaan kijken op een groot open veld. Picknickje erbij, heel veel vrienden, iets om te drinken. Supergezellig. Maar misschien ligt het aan mij. Maar op tv zie je zo op voorhand die beelden. En dan, ja, dan zoomen ze in op de zon. En dan zie je een gigantische bol waar dan de maan voor schuift. En dat is spectaculair. En je ziet de zonnestormen en de randen van de zon. En ik had dat allemaal verwacht. In het echt is dat een klein mini oranje vlekje, een bol. Aan de lucht. En dan besef je plots ook hoe ver de zon van ons staat. Ik vond het crazy, maar ik was toch ook enigszins teleurgesteld. Misschien waren mijn verwachtingen iets te hoog. Vannacht en vanochtend ook heel veel vallende sterren. Misschien heb je die ook wel gezien. Het is wat qua natuurfenomenen de laatste tijd. Nog zo'n natuurfenomeen. De derde hittegolf van de zomer. Dat is officieel een feit. Want gisteren werd het in Ukkel 30,4 graden. En vandaag wordt het opnieuw meer dan 30 graden. Waardoor we dus opnieuw spreken van een hittegolf. En ik lees in de krant dat die hete zomer kan gaan verworden tot een natte herfst. We gaan die kunnen voelen tot in de herfst. Het kan heel nat worden, want een groot temperatuurcontrast in het najaar en veel water dat op korte tijd verdampt, dat kan zorgen voor een waterbom. Heel veel water op korte tijd. Er zijn nieuwe namen gelost voor de verraders, lees ik ook, want vanaf 5 september komt er een nieuw seizoen op VTM met onder andere Toby Alderweireld, Kurt Rogiers, misdaadjournalist Faruk Özgenes, die gaan er allemaal in zitten en ook onze eigen Q-DJ Bert de Kok, allemaal in dat fameuze kasteel binnenkort. Deelnemers die al bekend waren zijn Ruben van Gucht en Margriet Hermans. Volgens presentator Staf Koppes wordt het nieuwe seizoen vooral ook een warm eerbetoon aan Margriet. Heerlijk.
1: Dit is deze week de

Cat's Eye, een animal. Morgen trouwens een nieuwe topschijf. Het is trouwens een bijzondere dag, 13 augustus. Wat er is er eentje jarig, hè? Onze eigen Q-DJ Vincent Virus, die is jarig vandaag. Wordt geboren op 13 augustus 1992. Ook op 13 augustus in de geschiedenis de eerste aflevering van South Park. De razend populaire Amerikaanse sitcom. Met de style Stan zit daarin, Cartman en ook Kenny, die trouwens in elke aflevering doodgaat. Heel satirisch, South Park, soms ook behoorlijk controversieel. Zijn al veel in het nieuws gekomen omdat daar gekke dingen in gebeuren. Maar vooral een heel groot succes wereldwijd, South Park. De vraag is nu, wanneer is South Park voor het eerst uitgekomen? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Baby Virus uit 1992? Vroeger of later, wat denk jij?

0: Alex Warren, Vincent Viers, die wordt vandaag 34, geboren op 13 augustus 1992. En dit is trouwens ook uitgekomen op een 13 augustus. Straks eens checken wanneer juist.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Een stralende zachte huid, dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2+.

0: 20 over 6. Taylor Swift. Het zijn bijzondere dagen. Op natuurfenomenisch vlak. Dat is geen woord. Niet erg. Want er was zo nogal een eclipsje gisteren. En dan vanochtend heel veel van de sterren. Stefan uit Sint-Pietersleeuw. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Jij hebt beide gezien, hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Wat?
1: Dat gaat nog fijn.
0: Wat was het meest indrukwekkende?
1: Ik denk toch, voor mij toch, die van de sterren vond ik toch nog indrukwekkender dan die zonsverduistering.
0: Maar die zonsverduistering gaan we niet nog eens op die manier meemaken, hè? Die van de sterren zijn er elk jaar, hè, Stefan?
1: Ja, ik heb het al gezegd toen ik met mijn dochter ben gaan kijken. Ik zeg van, het is de eerste keer dat ik dat ga zien, maar de volgende keer zal ik er niet meer zijn, nee.
0: Nee, maar je hebt het toch over de eclipse, niet over de vallende sterren.
1: Ja, dat wel, ja, okay, ja, maar okay, het was echt... de vallende sterren, dat wel, ja.
0: Ja, ja, ja, ga je volgend jaar nog... Waarom waren die vallende sterren zoveel indrukwekkender?
1: Ik weet niet. Ja, maar alleen voor mijn dochters. Ik ben mijn twee dochters gaan kijken en die vonden dat veel magischer dan gewoon die maan die voor de zon. Voor hun was dat minder magisch, vind ik al, ja.
0: Het was klein, hè, de zon. Het was een klein bolletje, hè.
1: Dat wel, maar ik zag in de ogen van mijn dochters dat die vallende sterren veel mooier was eigenlijk.
0: Oh, je zag letterlijk die vallende sterren in de ogen van je dochters. Stefan, dat is prachtig.
1: Ja, het was echt mooi om te zien. Dus,
0: allee, een kort nachtje gaat dus.
1: Ja, zeker. Het was 2 uur 's morgens, waren we 2:30 waren we toch terug binnen. En om 4 uur op.
0: Ja. Allee, Stefan.
1: Het is maar één keer zoals je het zelf zegt.
0: Voilà. Hè? Een speciale dag gehad, speciale nacht ook gehad.
2: Dag op dag.
0: Het is 13 augustus vandaag. En op 13 augustus 1992 in de geschiedenis wordt onze Q-DJ Vincent Fierce geboren. Toch ook een ster. Die wordt 34 vandaag. Zeer schone leeftijd om vader te worden trouwens. Ook op 13 augustus in de geschiedenis. Stefan, komt South Park voor het eerst op tv. Was dat vroeger of later dan de geboorte van baby Fierce?
1: Dat was later in 1997.
0: Oh, je weet zelfs het jaartal, inderdaad. 1997, toen is South Park voor het eerst op tv gekomen. Fan van South Park?
1: Ja, ik heb toch veel. Toen ik jong was, heb ik er veel naar gekeken. Ja,
0: zal wel zijn. Ook dag op dag op 13 augustus staan twee iconen, slaan de handen in elkaar voor een muzikale collab. Elton John en Dua Lipa die nemen samen de hit Cold Heart op. De samenwerking waarvan we eigenlijk niet wisten dat we ze nodig hadden. Nu, was dat vroeger of later dan South Park uit 1997?
1: Ja, ik dacht later.
0: Dat is ook correct, want dat gebeurde in 2021. Dan, diezelfde 13 augustus, want daar zijn we over bezig. Ook nog eens een hoogdag voor alle Swifties. Je hebt het misschien net gehoord, hè. We are never, ever, ever, ever getting back together. Wordt op ons losgelaten op een 13e augustus. Was dat vroeger of later dan de samenwerking tussen Elton John en Dua Lipa?
1: Dat is hoe je vaak zou zeggen, ook later.
0: Nee, dat was vroeger. 9 jaar vroeger, in 2012, konden we voor het eerst meebrullen met Taylor Swift. Je hebt er toch 2 op 3 gescoord?
1: Ja, dat is toch al dat.
0: Voilà. Je hebt ook 2 op 3 natuurfenomenen gescoord, dus je hebt dat goed gedaan. Stefan, geniet van je dag, ook al was het een korte nacht. Q Music. Ik daalde.

0: Hey, look in the Chainsmokers and Jungle. Het is bijna 6:30, Delphine. Veel politici zijn aan het werk met een ziektepensioen.
1: Ja, inderdaad. 2 burgemeesters en 15 schepenen krijgen dat. Dus ze zijn volgens de overheid te ziek om te werken, maar volgens de kiezers kunnen ze wel een stad besturen. En dat is eigenlijk vaak meer werken dan een voltijdse job. Je mag wel bijverdienen met zo'n ziektepensioen tot een goede 30.000 euro per jaar, maar bewijst vooral dat die stempel te snel geplakt werd. Mogelijk ook bij die andere 80.000 Belgen die zo'n ziektepensioen krijgen. Dat is intussen wel afgeschaft. Er komen zo geen nieuwe ziektepensioenen meer bij. En dan na de eclips gisteravond passeerden ook de Perseïden. Dat gebeurt elk jaar. De aarde vliegt dan eigenlijk door een wolk van stofjes die van een komeet zijn achtergebleven. En die stofjes botsen met onze dampkring, wat een lichtflits toont aan de hemel. Vanmorgen rond 4 uur was het

0: hoogtepunt, dat kon je tot wel 60 vallende sterren per uur zien. En tot eind augustus kan je er eigenlijk meer zien dan gewoonlijk. Dus je kan misschien al eens nadenken over wat je dan zou willen wensen. En het weer nog, het wordt zonnig en zeer warm vandaag, lokaal tot 35 graden.
1: Ja, er is hier een luisteraar die via de Q-app laat weten dat hij 72 vallende sterren gezien heeft. Ik hoop dus ook 72 wensen gedaan. Wie weet komt er wel eentje uit. Dankjewel. Ja, toch?
0: Ja, dat is gigantisch. Ja,
1: dat moet je dan doen, hè. Alles wensen dat je maar kan. Geen files op onze snelwegen trouwens, waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: Dorothee's Doordenker.
3: De beste sporters vallen op en staan op nadat ze vallen.

0: Jelly Roll, I'm good. En zolang Maarten en Dorothee nog op verlof zijn, ga ik samen met jou op zoek naar de vijf beste zomerhits ooit. Vandaag 13 augustus, nog een dikke 2 weken. En dan weten we welke 5 hits de Big 5 zijn van deze zomer. Als jij 1 nummer toevoegt aan het lijstje, dan moet je er ook altijd eentje uitkieperen, want er zijn maar 5 plekjes. Soms staan nummers maar 1 dag in de lijst. Zoals bijvoorbeeld bij Sean Paul en zijn Temperature. Ik vond dat onbegrijpelijk, want het is Sean Paul. En het gaat over temperature en over hitten en zo. Maar goed, het was een verzoekje van luisteraar Charlotte. Het heeft maar 1 dag stand gehouden. Andere zomerhits die staan al bijna 3 weken in de lijst. Zoals bijvoorbeeld deze Danza Kuduro. Ooit door luisteraar Anna toegevoegd. 3 weken geleden, zij heeft Portugese roots. En dit nummer is ook heerlijk Portugees. Hè. Ergens midden juli zaten er trouwens plots enkel Portugese nummers in de Big 5. En even later zaten er 5 Spaanse nummers in de lijst. Waaronder eentje van Enrique. Ik zag hier trouwens ook al Enrique binnenkomen. Maar wat wil jij zeker nog horen deze zomer? Dat mag je laten weten. Want nu is het moment om jouw verzoek voor de Big 5 in te sturen. Niet straks. Niet over 10 minuten. Nu.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
13: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Pretty Like the Sun. En het mooiste aan die zonsverduistering gisteren vond ik zo die warme gloed toen de zon terugkwam na de verduistering. Dat was ongelooflijk. Zometeen voegt Petra een dikke schijf toe aan de Big Five. Terecht. Het is nu 20 voor 7. Even goed gaan met Crisscross Amsterdam. My oh my.

0: baby. De Big Five.
1: Van de zomer.
2: Een hele zomer lang ben ik samen met jou op zoek naar de Big Five, de vijf ultieme zomerplaten. Door jou samengesteld en ook genadeloos aangepast. Want er zijn maar vijf plekjes in die Big Five. En een plaats toevoegen wil ook zeggen dat we moeten afscheid nemen van een nummer. En momenteel is dit de stand van zaken. Hè. Wat zit er nu in die Big Five? Wel, al 17 dagen in de lijst. Misschien wel een record. De Danza Kuduro van Don Omar. Toegevoegd door Anna op 27 juli al. De Ketchup Song. Kelly toegevoegd op 3 augustus, al 10 dagen dus. I Got a Feeling van de Black Eyed Peas houdt al 3 dagen stand. Toegevoegd door luisteraar Daria. Despacito zit 2 dagen in de lijst en gisteren nog toegevoegd.
3: Lekker blijven hangen.
2: Lekker blijven hangen van Margriet Hermans. Peter uit Roeselaar, een heel erg goedemorgen.
4: Goedemorgen, Robbe.
2: Goedemorgen, hoe gaat het daar in het mooie Roeselaar?
4: Goed, goed. Het was een kort nachtje.
2: Ja, is het echt? Hoe komt het?
4: Eerst gekeken naar de eclips en dan 4 uur opgestaan door te kijken naar de vallende ster natuurlijk.
2: Ah, zalig Peter. Wat vond u het mooiste van de twee?
4: Toch naar de vallende ster.
2: Maar ook al, je bent al de tweede die dat zegt.
4: Ik vond het machtig.
2: Maar dat is elk jaar, hè, Peter. We kunnen het zelfs nog morgen gaan zien en overmorgen. Die eclips, dat is maar once in a lifetime, hè.
4: Ik weet het, maar ja, het deed iets met mij. Mijn papa is ook gestorven en moest er de hele tijd aan mijn papa denken. En ja, met Peter. Die sterren, ik zag, het is mijn papa hierboven, ja.
2: Oh, maar dat is mooi, want dan kan je vanaf nu elk jaar kijken.
4: Ja, inderdaad.
2: Oké,
4: ja.
2: Dat wordt een mooie traditie daar. Petra, welke ultieme zomerschijf mag er voor jou nu worden toegevoegd aan die Big Five?
4: Ik zou heel graag het liedje toevoegen, Hero van Enrique Iglesias.
2: Ah, oeh, de Enrique. Wacht, hè. Hero, ja. Dat is dit lied, hè, Petra? Als ik...
5: I can be your hero, baby. Oeh.
2: Waarom Enrique?
4: Ik vind dat een hele knappe man. Zo zwoel. Ja. En die hete temperatuur, zo. De dikke schijfel. Dat je man kan tegen je gelee trekken en zo. Hele mooie videoclip ook met Jennifer Love Hewitt. Ja, ik vind het echt, ja, dus zalig nummer.
2: Jij zou graag de Enrique tegen je gelee trekken.
4: Ja. Allee. Inderdaad.
2: We moeten ook afscheid nemen van een nummer, hè? Wat gaat eruit?
4: Nu gaan er heel veel mensen boos zijn, denk ik.
2: Ja?
4: Ik ga de favorietrit gewoon, Danza Kuduro.
2: Allee, Petra.
4: Ja, die zit er lang genoeg in.
2: Maar die zit er al 17 dagen in.
4: Ah ja, juist daarmee. Tijd voor verandering.
2: Ja, ben je 100% zeker? Kan je nog bedenken, ja, hè?
4: Ik ben 100% zeker, Robert.
2: Dus, de heerlijke Danza Kuduro. 17 dagen lang, al onder ons.
4: Ja, vliegt
2: door
4: eruit.
2: Door de Portugese Anna toegevoegd. Hè. Ze heeft zelf Portugese roots. Hè. Heb jij Spaanse roots?
4: Nee, maar we zijn in Mallorca geweest voor een maand.
2: Ah ja, dat is ook goed. Dus Danza Kuduro, die gaan we eruit gooien.
4: Die gaat eruit, ja.
2: Allee, jij kiest, hè, Petra. We gaan ermee. Enrique komt eraan om het lekker warm bij te krijgen.
4: Ja, oké, dat is goed.
2: Enjoy. Enrique, Petra.

Petra die heeft de volle 4 minuten genoten dat het geen naam heeft van Enrique. Zijn een beetje mensen boos. Want Petra, ja, die heeft ook een plaat uit de Big Five gehaald. Dat zijn de regels, hè. Jij voegt een plaat toe, je mag er eentje uitknallen. De Danza Kuduro, die is eruit, hè. Jens die zegt, is die serieus? Laura zegt, nee, dat mag daar niet uit. Je kan het er ook terug insteken, hè. Dat kan, hè. Wat wil jij in de Big Five van de zomer? Mag je altijd laten weten via de Q-app. Turn the lights off, Juste.

0: Ik heb niks raar gehoord aan deze believer van Imagine Dragons. En als je plots een plaat hoort op Q, waar wel iets raar mee gebeurt, een plaat die plots blijft hangen, dan is het aan jou.
1: Q stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Want ergens doorheen deze show zit Pommelien weer vast in het midden van een nummer dat dus blijft haperen. En als dat gebeurt, als een nummer blijft hangen, dan moet je de Q-app erbij halen en schreeuwen. Ik wil Pommelien zien. Maar dan luider. Als jij kans wil maken op een duo-ticket naar Pommelien in Amsterdam in de Ziggo Dome. Misschien gaat het nu wel gebeuren. Het kan, hè? Misschien zit Afrojack wel vast zometeen. Maar misschien ook niet. We weten het niet. Kun je het zelf niet? Het is chaos.

0: bij Robbe Petitja.
1: Goed nieuws voor de verzameling ongebruikte cadeaubonnen in je schuif. En ik heb een belangrijke vraag over de eclipsbrillen. Want wat gaan we daar nu mee doen?
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
1: Het is ruim 1 over 7, nieuws met Delphine.
7: Goedemorgen. 17 burgemeesters en schepenen krijgen ook een ziektepensioen, maar ze zijn dus voltijds aan het werk. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. Je mag met zo'n ziektepensioen iets bijverdienen, maar zo'n politieke job is vaak meer dan een fulltime. Het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker.
8: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
7: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen dat pensioen wel nog. Als je vanmorgen naar buiten hebt gekeken, is de kans dat je heel vroeg vanmorgen vallende sterren kon spotten. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen, zegt sterrenwacht Urania.
9: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
7: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon en konden we voor het eerst in 27 jaar een grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Zij werden gisteren geëvacueerd, maar het vuur is daar onder controle. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 265 doden geteld na de aardbeving van maandag. En er vielen daar bijna 3500 gewonden. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de president. Reddingswerkers blijven daar ondertussen zoeken naar overlevenden. Sport Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. En op het EK Atletiek in Birmingham greep Pauline Cocuyt net naast de medailles op de 400 meter horde. Ze begon sterk, maar ze viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
10: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
7: Danielle Segers werd dan weer achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde konden Zeno van Nijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Het wordt zonnig en zeer warm vandaag, lokaal tot 35 graden. Ook hier is code oranje voor de hitte van kracht in 5 provincies. Morgen nog een paar graden warmer, zaterdag nog 28 graden met opnieuw zonnige perioden en zondag 26 graden.
1: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Brussel op de A12 tussen Strombeek Bevercentrum en de Grote Linde in Laken. 7 minuten erbij dus. Op de E19 tussen Kontich en Rumst 6 minuten erbij. En op de Brusselse binnenring sta je 5 minuten stil tussen Grimbergen en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Music. Robbe Petitja.
1: Goedemorgen, het wordt een pracht van een donderdagochtend. De Bauza, die zijn blij om je te ontmoeten. En Miles Smith is ook nice to meet you. Q.

0: topnummer van de zomer toch? De Bauza Magnetic.
1: Het is donderdag 13 augustus.
0: Ken je dat gevoel? Je krijgt een cadeaubon en je denkt, oh, kei tof, superleuk. Weekendje Amsterdam op hotel, daar heb ik goesting in. Maar dankzij je eigen uitstelgedrag belandt die cadeaubon in een schuif. En jaren later vind je die terug. En uiteraard is dat ding niet meer geldig. Er is nu goed nieuws, want vanaf volgend jaar in april moeten alle cadeaubonnen 2 jaar geldig zijn. En dat geldt gelukkig ook voor meer beurtenkaarten, zoals bijvoorbeeld van het zwembad of de fitness. Die gaan ook allemaal 2 jaar geldig zijn. Dus iets meer tijd om die cadeaus die in een schuif belanden te kunnen gebruiken. Nog goed nieuws in jouw voordeel, want ik lees in de krant vanochtend dat we binnenkort misschien wel met ons eigen lege potje voor saus naar de frituur gaan mogen gaan. Want er komen strengere regels voor verpakkingen. De Europese Unie start vandaag met een nieuwe regeling die verpakkingen herbruikbaar en recycleerbaar moet maken. Met als doel minder afval. Dus je denkt nu, ah, weer van dat Europees gedoe, ik heb daar geen goesting in. Maar wacht, wacht. Tussen de regels staat dat je vanaf volgend jaar dus zelf een potje mee mag nemen dat dan door bijvoorbeeld de frituurist gevuld kan worden met saus. En met wat chance, hè, neem jij een heel groot potje mee en doet die mens daar heel veel saus in voor dezelfde prijs. Met wat pech heeft hij jouw plan ook wel door en doet hij daar bewust heel weinig saus in. Dat kan ook. Er is ook nieuws rond het Eurovisie Songfestival vanochtend, want die hebben namelijk iets beslist. Landen in een gewapend of geopolitiek conflict, die mogen het Songfestival niet organiseren. Die regel die geldt trouwens al vanaf volgende editie. Als bijvoorbeeld Israël zou winnen, hè, en er is nog altijd die oorlog in Gaza, dan mogen zij geen gastland zijn het jaar daarop. Ik zit hier trouwens met een eclipsbril die een beetje waardeloos geworden is. En ik stel mij serieus de vraag, wat ga ik daar nog mee doen? Suggesties, laat maar komen.

0: 20 over 7. Sienna Spyro en Material Lover. Gisteren was er de adembenemende zonsverduistering. En sinds gisteren zitten we dus allemaal met eclipsbrilletjes. Sommige mensen die hebben er keiveel gekocht voor zichzelf en zijn daar misschien iets te hard in gegaan. Hè. Het is een beetje zoals wc-papier tijdens COVID. We dachten, er is niet genoeg, we moeten allemaal nog een brilletje kopen. Je hebt mensen die nu thuis 20, 30 van die brilletjes hebben liggen. Maar wat gaan we daar nu mee doen?
1: Geluk bij een ongeluk.
0: Daar gaan we naar op zoek. Want ik heb zelf één brilletje. Ik heb daar 10 euro voor betaald. Waarmee ik denk ik ook wel in het zak gezet ben. En nu ga je lachen, maar ik dacht dus dat je door dat brilletje toch nog een beetje iets kon zien. En dat ik het misschien nog kon hergebruiken als keigoede zonnebril. Hè, voor als er op de E40 lage zon staat en je ziet niks. Ik dacht, ah ja, dat gaat een heel goede zonnebril zijn. Maar je ziet niks. Daar komt niks door. Zelfs het lampje van mijn gsm komt niet door die eclipsebril. Ik heb het getest. Dat ding gaat nu in een schuif verdwijnen. Volgend jaar ga ik daar waarschijnlijk nog naar die minder goede eclipse mee kijken, want er komt er nog eentje aan. Maar voor de rest gaat dat brilletje forever in een schuif verdwijnen. Hoe kunnen we er toch een geluk bij een ongeluk van maken? En hoe kan je een eclipsebril nog een tweede leven geven? Alle suggesties, zeer welkom.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit vast.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Wie houdt vanavond bij VTM het hoofd koel? In de quiz Ik weet er alles van. En wie overleeft bij VTM 2 het China van de 11e eeuw in The Great Wall? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

Ik heb 10 euro betaald voor een eclipsbril. Dat is veel te veel trouwens. Ik zie dat er mensen zijn die 2 euro betaald hebben voor zo'n brilletje. En dat is blijkbaar al duur. Maar ja, wat ga ik er nu mee doen? Ik had dus verwacht dat hij daar door kon kijken, of toch een beetje. Hè, en dat dat ook een heel goede zonnebril is. Maar je ziet waarlijk niks. Gunther uit Kapelle heeft een suggestie. Brilletjes terugsturen, niet tevreden geld terug. Zo is dat. En zeggen, het is niet mijn stijl. Het is niet zo mijn moment.

0: uurtjes met je brilletje naar de zon kijken en dan haalt je toch het maximum uit je investering.
1: Ik vind dat een heel goed idee. Wie weet is het zelfs een soort nieuwe relaxatietherapie die je eruit kan slaan, Diego. Ben jij het van plan? Heb je nog eens met je brilletje naar de gewone zon gekeken?
0: Ik heb ook gekeken, maar ik heb mijn gewoon opgeborgen en ik denk dat ik het pas bij de volgende gedeelte dat ik het terug ga gebruiken, maar niet echt elke dag.
1: Dus volgend jaar, want nu hebben we er wel allemaal eentje, dat mogen we dan niet vergeten, hè?
0: Nee, zeker niet, want anders is dat weer zo'n stormloop, gelijk de laatste dagen.
1: Voilà. Ben ik nu de enige die dacht dat je daar een beetje door kon kijken, want je ziet echt niks, hè?
0: Nee, ik dacht dat ook wel, maar je ziet totaal niks meer.
1: Nee, het was echt zo. Je doet het aan, gisteren dan voor het eerst. En ik dacht, oei, waar moet ik nu kijken? Diego, dank je wel voor de suggestie. Wat vond jij ervan gisteren?
0: Ik vond het wel een speciaal moment, ja. En toch ook omdat het zo donkerder werd en de dieren reageerden anders. Je hoorde de vogels zo terug ontwaken daarna. Zo. Dat was wel een speciaal moment, ja.
1: Ja, het was zot, hè. Ga je vandaag nog iets speciaals doen?
0: Niet te veel, nee. Al niet naar de eclipse kijken, nee.
1: Ah ja, nee, dat gaat niet meer. Diego Artiest, dankjewel voor je suggestie. Goed idee. We hebben allemaal een eclipsebril. We kunnen allemaal veilig naar de zon kijken. Gewoon 2 uurtjes per dag kijken naar de zon.
2: Sounds better with you.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Victoria Sky, Silent Treatment. En het is bijna 7:30. Delphine, winkels die mogen vanaf vandaag vaker open zijn, hè?
1: Ja, 7 op 7 en van 8:00 's morgens tot 9:00 s'avonds. De wet is aangepast voor de kleinhandel. Want normaal moesten winkels daarin bijvoorbeeld verplicht een sluitingsdag hebben. Maar dat sloot niet meer aan bij ons leven van vandaag, want klanten verwachten flexibiliteit en daar kunnen de winkels nu op inspelen. Het gaat dus over die kleinhandel, dat zijn bakkers, kledingwinkels, boekhandels en zo. En op zondagnamiddag mag er wel nog altijd geen personeel worden ingezet, ook niet in supermarkten en zo. Eigenaars mogen dat wel zelf in hun eigen winkel verkopen. En dan moeten we naar het EK Atletiek in Birmingham. Daar heeft Paulien Kokuit naast de medaille gegrepen op de 400 meter horde. Net daarnaast werd vierde. Ze begon sterk, maar ze is in de laatste rechte lijn wat stilgevallen. Ze was teleurgesteld achteraf, want ze dacht dat ze nog iets sneller had kunnen lopen. Daniel Segers die werd dan weer laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al lang rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Ili Bakari zich helaas niet plaatsen voor de finale.
0: Jonas, het wordt een heel erg warme dag, hè? Of niet dan? Ofwel, of niet.
2: Hey, hallo.
0: Hallo.

0: Was jij nog naar de sterrenregen aan het proberen kijken? Jonas, het wordt een heel warme dag, hè?
1: Ja, absoluut. Het wordt een tropisch warme dag vandaag met temperaturen rond 35 graden in het centrum. In Limburg daar kan het zelfs 36 graden worden. En ook op het strand aan zee vandaag toch wel extreem hoge temperaturen met daar 33 graden. En overal veel zon, dus wolken vandaag niet of nauwelijks. En ook morgen wordt zo'n een hete zomerdag met dan zelfs temperaturen die nog iets hoger kunnen klimmen. Tot misschien zelfs 37 graden. In de Kempen sluit ik zelfs 38 graden niet uit. Dus ook dan echt wel puffen en zweten met veel zonneschijn. Later op de dag, helemaal aan het eind van de dag, zou er iets meer bewolking kunnen verschijnen. En dan in het weekend, zaterdag 30 graden, maar in de loop van de dag wel toenemende kans op een enkele bui, mogelijk ook met onweer. En zondag dan zijn we de grote hitte kwijt met temperaturen rond 25 graden.
0: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 38 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever door een ongeval. Richting Antwerpen vertragen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rums. Daar schuif je 7 minuten aan. Richting Brussel 6 minuten op de E19 tussen Kontig en Rumst. En op de A12 5 minuten tussen Strombeek-Bever-Centrum en de Grote Linde in Laken. Richting Gent op de E17 5 minuten extra tussen Beervelde en Gent-Brugge. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Amai, ik heb iets zot ontdekt. Het langste nummer in de geschiedenis van de muziek, officieel in het World Guinness Book of Records, duurt 108 uur. Het zou kunnen dat ik dat straks afspeel. Het zou ook heel handig zijn, dan kunnen we allemaal verlof nemen. En dan kunnen wij gewoon een paar dagen thuis zitten met z'n allen. Laten we dat nummer gewoon spelen. Straks eens checken. Hozier houdt het korter, gelukkig. Take me to church.

0: zijn Maarten en Dorothee. Nu nog altijd op congé, dat vraagt Rudy uit Capelle zich af. Ja, Rudy, ik heb ze nog niet zien binnenwandelen, dus het is nog altijd even met mij te doen. Maar gelukkig moet je Maarten en Dorothee niet te hard missen.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Want er is dus een nieuw seizoen van de 10 meest gegoogelde vragen. Hun heel fijne podcast met bekende gasten zoals Steffi Mercy, Xander de Rijk dit seizoen. En ook een nieuwe aflevering sinds vandaag met advocaat Walter Dame. Dat is de advocaat die je kan kennen van heel wat bekende strafzaken. De Reuzegommers bijvoorbeeld heeft hij gedaan. En je zou dan denken, zo'n Walter Dame, dat is een serieuze mens die serieuze dingen doet. Maar je komt dingen te weten die je totaal niet zou verwachten van een serieuze advocaat. Bijvoorbeeld dat Walter Dame al eens graag naar de vetplantenbeurs gaat.
2: Proberen ze ook jaarlijks de cactussen en vetplantenbeurs te bezoeken. Dit jaar is het niet gelukt. Ja, want dan kom je dan binnen. Ik vind dat al iets fantastisch, een vetplant en een cactus. En dan zie je al die mensen super gefascineerd met hun vetplanten en cactussen bezig.
0: Kijk, wist ik niet. Walter Dame wil doodgraag een hond. Wist ik ook niet. En je ontdekt ook waar Walter Dame, de serieuze advocaat, graag naar luistert als hij met zijn kinderen in de auto zit.
2: Wat wij ook dikwijls doen, is dan de iedereen mag een liedje kiezen. Ja, hoe lang zat ik zo goed zitten? Ik zeg dus oké. Okay, en ik had zo rap op Google of op chat ingedrukt het langste liedje ter wereld. En er is een Indisch liedje van 108 uur.
3: Oh, amai, ja.
2: Dus ik had dat al als keuze opgegeven. Dat was natuurlijk ook een beetje grappig.
3: Maar je hebt het niet uitgespeeld.
2: Van papa, wat is dat nu? Dat is weer een van dad jokes.
0: Het is een dad joke van Walter, dat hij dat dan opzet. Het duurt effectief ook meer dan 108 uur. Niet minuten, hè, dat lied. Ik heb het even opgezocht. Shri Ramsharit Manas van Dr. Jagadish Pillai heet het, een Indisch nummer dus. De artiest die is 4 jaar bezig geweest met dat nummer op te nemen. 4 jaar, wel met pauzes, gok ik. Dan heeft hij dat gemaakt. En ik dacht, well, weet je, ja, het is een mooi lied hoor. Ik ga het volledig spelen.
1: Maximum.
4: Summer. Q Music.

goed, hè? Met vogeltjes. We zijn nog even bezig, hè? Nog 108 uur duurt dit. Langste lied ooit.

doen. Ik wil wel graag mijn job behouden. De aflevering van de 10 meest gegoogelde vragen aan Walter Dame kan je nu vinden in je favoriete podcasting-app of via qmusic.be. Je komt heel veel te weten over de man. Dit is Eric Prydz. Het is kwart voor acht gepasseerd. Call on me.

0: Sombra, het mooie My Body Isn't Ready.
1: Stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Vrijdag. Dan staan er superveel Q-luisteraars aan het Beach House voor het grote finale spel met Jorn en Naomi. Een wilde strijd voor dat laatste duo-ticket voor Pommy in de Ziggo Dome in Amsterdam. En jij kan daar nog bij zijn. Zowel in de Ziggo Dome als natuurlijk aan dat finale spel. Wat moet jij doen? Het is mega simpel. Het is poepsimpel. Je moet gewoon blijven luisteren. Want hoor jij een nummer dat vastzit in het midden, een nummer dat blijft haperen, dan moet jij via de Q-app schreeuwen. In een spraakbericht, dat is belangrijk. Ik wil Pommelien zien. En wie weet zit Dua Lipa zo meteen wel vast. Het kan, hè? Misschien ook niet.

0: altijd zin om die in Damiano dan zo eens goed vast te pakken. Born with a broken heart, ik vind dat heel erg voor die jongen. Straks zometeen bij Robert Petitjean. Hoor je hopelijk Pommelien die vastzit. Want het is nog niet gebeurd. En ik had het nu zelf ook al wel verwacht. Ik ga ook iemands job raden aan de hand van een voorwerp dat de persoon in kwestie nodig heeft tijdens het werk. Misschien jouw job wel. Het is iets voor acht. Nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast voor bijvoorbeeld bakkers, kledingwinkels en supermarkten, omdat die verouderd was. Maar volgens de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten zal er in de praktijk weinig veranderen.
2: Er is altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
1: Eigenaars mogen wel op zondagnamiddag zelf verkopen. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan, een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081, maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas over 118 jaar. 17 burgemeesters en schepenen krijgen ook een ziektepensioen. Ze zijn dus voltijds aan het werk. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. Je mag met zo'n ziektepensioen wat bijverdienen, maar zo'n politieke job is vaak meer dan een fulltime. Het is dan ook een fout systeem, zegt N-VA.
3: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
1: Het is dan ook afgeschaft, het systeem. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van twee vermiste Belgen teruggevonden. Dat zegt HLN. Twee mannen werden in 1992 tijdens een bergtocht vermist door het slechte weer. Hun lichamen werden nu gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren. Sport, voetbal. Paris Saint-Germain heeft na de Champions League ook de Europese Supercup gewonnen tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League. Het werd 2-1. PSG pakt zo al voor de tweede keer op rij die Supercup. En op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit vierde geworden op de 400 meter horde. Ze grijpt net naast de medaille. Maar vandaag zijn er wel al nieuwe medaillekansen, zegt collega Klaas de Wijngaard ter plaatse.
4: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt al hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de tweede plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
1: Nog vandaag op het programma Antoine Snijders in de reeks van de 200 meter onder meer en Helena Ponet in de halve finale van de 400 meter. Het wordt zonnig en zeer warm tot 35 graden. Code oranje voor hitte is van kracht. Morgen 37 graden, zaterdag nog 28 met zonnige perioden en zondag 26 graden met kans op een bui.
0: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en Linkeroever. Er is daar een ongeval gebeurd en je staat 57 minuten stil. Richting Antwerpen 9 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. En richting Brussel 5 minuten extra op de E19 tussen Kontich en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Donderdag is het nieuwe vrijdag. Met zometeen Silver and Turn the Tide. Ik zeg het, donderdag, dat is het nieuwe vrijdag.

0: Silver en Turn the Tide. Eens kijken naar de tijd, hè. Het is 8:09. Want de tijd gaat snel als je je amuseert.
1: Het is donderdag 13 augustus.
0: En vandaag start Rijversfestival in Lievegem. Als je geen idee hebt waar dat ergens ligt, Lievegem, dat is ergens tussen Eeklo en Gent. Veel gebeurt daar niet. Behalve dus dat Rijversfestival, 50.000 man, komt daarop af. Onder meer voor de mannen van Clouseau. Soms wil ik blijven. De mannen van Bazaar. Weet dat je het nooit zou vragen. De man en vrouw van Suzanne en Freek. En ook de vrouw. De vrouw. Ik moet gaan, niet. Pommelien Thijs, die is er ook op zaterdag. En die dag van Rijvers is volledig uitverkocht. Maar dat hoeft geen probleem te zijn als je Pommelien graag nog eens wil zien. Want jij kan nog meespelen voor dat duo-ticket voor Pommelien in Amsterdam. Ik moet gaan. Dat kan je ze ook nog eens zien. Als jij in deze show ergens een nummer hoort dat vast zit in het midden, dan moet jij als de bliksem in een spraakbericht roepen dat jij Pommelien wil zien. En misschien lukt het dan en zit jij nog in de finale aan het Q Beach House.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Die finale voor het Pommelienspel, dat is vrijdag. Vandaag is donderdag en vandaag gaat het daar heel gezellig worden aan het Beach House. Q-animator Clemaltien, die organiseert vanmiddag om 2:00 namelijk een spelletjesnamiddag. Het zijn van die gezelschapsspellen, hè. Ganzenborden, Monopoly. Denk aan een gezelschapsspel, het gaat er zijn. Jij zit natuurlijk te wachten tot er een nummer vast zit. Ik snap het. Het gaat echt nog gebeuren.

0: er heeft hier nog altijd geen plaat vastgezeten, zegt Elke. En ik wil naar Pommelien. Ja, Elke, ja. Misschien zo meteen wel. Bij de Black Eyed Peas, het kan, hè.
1: Om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Maximum Summer.

0: Met die iconische woehoe op het einde. Er was een luisteraar, Daria, eerder deze week. En die had ook nogal een top woehoe. Brian uit Mazeik, geef mij eens je beste woehoe. Amai, 1-1. Topkeel, Brian uit Mazeik. Wie wil jij heel graag zien?
1: Een pommel in Thijs.
0: Brian, jij bent bij deze officieel finalist voor het duo-ticket naar Pommel in Thijs in Amsterdam. Weet je wat dat wil zeggen?
1: Nee.
0: Ah wel, ik zal het even uitleggen.
2: De pommellijst.
0: Er is zoiets als de pommellijst. Jij wordt morgen aan ons Q Beach House verwacht. Gaat dat lukken?
1: Ja, zeker wel, zeker wel.
0: Oké, dat duo-ticket, mijn beste, dat krijg je niet zomaar. Daar moet jij iets voor doen. Namelijk zoveel mogelijk voorwerpen van de pommellijst bij elkaar sprokkelen. En daar staat wat top hoor. Een meetlat van exact 30 centimeter. Moet wel lukken, hè. Een naaimachine. Gaat leuk worden als je met de trein komt. Zand in je broekzak. Gaat wel lukken. Een bril. Een eetbare appel. Een koeienoormerk. Zo'n ding om aan een koeienoor te hangen. Een pommelien. Dus iemand genaamd Pommelien. En een Thijs. Hoe ga je het doen? Hoe ga je dat doen?
1: Goh, ik heb eigenlijk niet direct een idee. Maar ik zou eigenlijk aan iedereen die Pommelien en Thijs heet een oproep willen doen om te laten horen van je in de Q-app. En misschien kunnen we zo in contact komen.
0: Ja. En wat krijgen die mensen in ruil? Want ja...
1: Ik ga sowieso wat tracteren op een drank aan Cupid's House.
0: Ja, één drankje, Brian. Kom aan.
1: Ja, misschien twee dan. Oké.
0: Okay. Oké, okay, dus voor twee cocktails. Cocktails meteen, toch? Ah ja.
1: Ja, oké. Okay, twee cocktails.
0: Voor twee cocktails per persoon?
1: Ja.
0: Voor twee cocktails per persoon wordt hier door Brian een pommelien en een Thijs gezocht. Ik ben benieuwd of ze je gaan helpen. Brian, heel veel succes. Tegen morgen 3 uur, dan moet je daar staan.
3: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niet.

0: En Delphine, je kan best goed opletten waar je verkoeling zoekt voor de hitte vandaag. Hè?
1: Ja, want het is al op dubbel zoveel plaatsen verboden om te zwemmen als midden augustus vorig jaar. In totaal is er al een verbod op bijna 50 plaatsen, zoals de Damse Vaart in Brugge, de IJsselvijver in Overijse of het Keerdok in Mechelen. En dat komt door de blauwalgen, want door de hitte komen die vaker voor. Dat is eigenlijk een bacterie in het water die je ziek kan maken. Het zou eigenlijk eens goed moeten regenen om ze weg te krijgen en er weer te mogen inzwemmen. En hoewel het nu nog heel warm is, moeten we ook al eens denken aan de koude winter, want we zijn daar momenteel minder goed op voorbereid dan andere jaren. De Europese gasopslag is nog maar met 59% gevuld. Dat is een kwart minder dan normaal deze tijd. Tegen december moet dat 100% zijn om de winter zorgeloos door te kunnen komen. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor wordt er minder gas verdeeld en zijn de prijzen hoger.
0: Misschien wordt het vandaag wel zo warm dat als je nu je ramen openzet, het warm blijft tot december in je huis. Zo voelt het wel. Jonas, het wordt heel warm, hè?
2: Ja, absoluut, hè, want we zitten in het midden van een derde hittegolf. Vandaag zelfs temperaturen rond 35 graden, 36 graden in de Kempen en ook aan zee op het strand wordt het vandaag tropisch warm met daar 33 graden. Dat is toch wel uitzonderlijk. Ja, en de zon die blijft de hele dag volop schijnen. Wolken zijn er niet, nauwelijks. En het is ook heel rustig weer, hè, bijna niks van wind vandaag. En dan morgen dan, wordt het

0: zelfs nog iets warmer, toch in het binnenland, met dan temperaturen tot lokaal 37 graden. Dus ook dat is heel uitzonderlijk. Waarschijnlijk opnieuw een record. En in het weekend dan wordt het toch wat minder warm, wat minder heet eigenlijk, met op zaterdag nog temperaturen rond 30 graden. In de loop van de dag dan wel wat meer bewolking en dan zullen er ook een paar buien ontstaan. Lokaal ook kans met onweer. En dan zondag, dan houden we het waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. En dan is het heerlijk bij zo'n 25 graden.
1: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Merksem en Antwerpen Centrum 1 uur 2 minuten. Tussen Antwerpen Centrum en Linkeroever op die Antwerpse ring richting Gent ook nog 11 minuten aanschuiven. Richting Hasselt 16 minuten erbij op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven door een ongeval. Richting Antwerpen 14 minuten op de E313 tussen Randst en Antwerpen Oost. En op de E19 naar Antwerpen 13 minuten erbij tussen Mechelen Noord en de Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dorothee's Doordenker.
3: De beste sporters vallen op en staan op nadat ze vallen.

0: Straks ga ik iemands job raden aan de hand van een voorwerp dat hij gebruikt tijdens het werk. Bij ons Rihanna is dat trouwens de microfoon. Je hoort ze zo.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.

0: Stella Lefty in Boston. Mijn favoriete moment van de dag, hè. Sluzo. Het is bijna 9:15. Mensen staan op om te gaan werken. En dan mag ik raden wat jij doet van werk.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Al een hele zomer blijkt ook dat ik er bijzonder slecht in ben. Dat is helemaal niet simpel, hè. Het is aan de hand van een voorwerp. Bert uit Brussel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ga proberen raden wat jij doet van werk aan de hand van een voorwerp dat jij elke dag nodig hebt. Wat is dat voorwerp bij jou?
2: Een smartphone.
0: Een smartphone. Goed, ik ga wat ja-nee vragen op je afvuren. Werk je bij een telecombedrijf?
2: Nee.
0: Ben je bezig met media?
2: Ja.
0: Oké, een smartphone. Fotografie, ben je fotograaf?
2: Nee.
0: Doe je smartphone? Doe je dingen op TikTok, Instagram, dat soort?
2: Ja.
0: Ben je mogelijks? Wacht eens. Ben je mogelijks je stemlichtjes aan het vervormen?
2: Tuurlijk.
0: Zeg nog eens iets.
2: Hallo.
0: Ik herken jouw stem meteen. Het is QDJ Bert da Kok.
3: Hey.
0: Bert, goedemorgen.
3: Goedemorgen!
0: Zeg, jij zit keihard in het nieuws vanochtend, hè, als een van de deelnemers van de Verraders dit jaar.
3: Ja hoor, the word is finally out.
0: Ja, eindelijk. Hoe was het? Want ik neem aan, dat is al even geleden opgenomen.
3: Ja, dat is vorig jaar, ja, eind vorig jaar opgenomen of zo. Dus ja, ik zit al even een paar maanden af te wachten van, allee, kom, wanneer mag ik het zeggen?
0: Ja, eindelijk mag je het zeggen. Hoe was dat, die opnames, Bert?
3: Hoe was dat? Ja, uiteraard, ik mag daar niks over zeggen. Hè. Ik mag daar niks zeggen natuurlijk, maar laat ons zeggen, dat was voor mij echt wel heel intens. Ik heb het ook al op mijn Instagram gepost, van ik heb daar echt nachtmerries aan overgehouden, een maand lang of zo. Dus ja, laat ons zeggen dat het wel een bewogen seizoen wordt.
0: Heel benieuwd of dat aan jou te zien zal zijn, dat je daar nachtmerries aan hebt overgehouden.
3: Ja, wie weet.
0: Is dat echt zoals ze zeggen, dat jij constant bezig bent met dat spel, dag en nacht?
3: Ja, dat is de mop, hè, want uiteraard, ik kende ook mensen die hadden al meegedaan in het verleden en zo, en die zeiden allemaal zo van, maar ja, je kunt je dat niet voorstellen wat dat is, wat je daar zei. En ik dacht van, ja, kom, ik ga je daar gewoon wat vrienden maken, hè, wat andere bekende mensen dat ik leuk vind en zo, kom, dat je gewoon plezant zijn. No, je wordt daar zot. Dat is echt, ik werd daar zot gewoon, ja, zo was het.
0: Je hebt mensen leren kennen. Het hele seizoen, Bert, is ook wel een mooi eerbetoon aan Margriet Hermans, hè, want zij doet ook mee. Wat? Ja. Kende jij haar voor de Verraders?
3: Nee. Ik kende Margriet. Ja, ik wist wel wie dat Margriet was, natuurlijk. Ja. Ik ben daarmee opgegroeid natuurlijk, met Margriet Hermans en haar bulderlach. Maar ik vond dat heel leuk om te ontdekken toen dat ze daar stond. Ik dacht van, oh my god, dat meent je niet dat Margriet Hermans hier is. Ik was super excited. Ook zo, het eerste dat ik zei toen ik terugkwam van mijn avontuur tegen ons mama was van, mama, ik ben vrienden geworden met Margriet Hermans. Ja, en dat was het eerste dat ik zei. Ja.
0: We hebben onverwacht natuurlijk afscheid moeten nemen van Margriet dit jaar. Mm-hmm. Bert, je hebt daar dan over moeten zwijgen.
3: Ja, zot, hè. Dat was ook toen dat nieuws naar buiten kwam natuurlijk, dat ze was overleden, was dat uiteraard een gigantische shock voor, ik denk voor iedereen dat haar kende ook, en ook dat mee zat in de Verraders. En zeker, ja, ik mocht daar niks over zeggen of zo. Dus ik ben nu wel blij dat ik dat eindelijk allemaal kan benoemen en zo, van dat, hoe een fantastische vrouw dat was en alles. En dat ik dat oprecht een eer vond dat ik die heb mogen leren kennen, zo intens op zo'n korte periode. Maar dat ik haar wel heb mogen leren kennen, dat ik nu echt wel ook mooie herinneringen heb aan haar.
0: Ja, het enige dat we nu al weten, Bert, over die Verraders is, het gaat de moeite zijn. En we gaan Margriet haar lach terughoren, want het is een heel mooi eerbetoon aan Margriet Hermans dit seizoen van de Verraders. Waar jij ook in zit, Bert da Kok, 6 september. Dan begint dat nieuwe seizoen. Ik heb dat in mijn agendatje gezet. Ik ben heel benieuwd.
3: Dat is goed. Voilà, see.
0: Ik ben ook heel benieuwd of ik nu ga kunnen linken van, dan zag hij er zo uit op de redactie.
3: Dus, wie weet. Ja,
0: hij doet dit of dat. Heel benieuwd. Bert da Kok, salukes.
3: Bye bye.
0: Ciao.

Zometeen is 2 van Verdien Vraag 10. Jij gaat het antwoord op de 10e vraag winnen. We zijn er nog niet geraakt aan die 10e vraag. Dus het is een beetje een raadsel wat het is. Als jij je kans wil wagen, stuur dan even Verdien Vraag 10 in de Q-app. Wie weet speel ik straks wel met jou.

0: 1 over 9 nieuws krijg je van Delphine.
1: En goedemorgen. Het is al op 50 plaatsen verboden om te zwemmen, ongeveer dubbel zoveel als midden augustus vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om de Damse Vaart in Brugge, de IJzenvijver in Overijssel of het Keerdok in Mechelen. En dat komt allemaal door de blauwalgen. Door de hitte komen die al maar vaker voor. Het is eigenlijk een bacterie in het water die je ziek kan maken als je ermee in aanraking komt. Het zou eens goed moeten regenen om die blauwalgen weg te krijgen. Winkels mogen vanaf vandaag 7 op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast voor bijvoorbeeld bakkers, kledingwinkels en supermarkten. Maar volgens de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten gaat er weinig veranderen.
2: Er is nog altijd een verbod op het tewerkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader order het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
1: Eigenaars mogen op zondagnamiddag wel zelf in hun winkel staan. En we zijn minder goed voorbereid op een koude winter dan de voorbije jaren, dat zeggen de energiehandelaars. De Europese gasopslag is voor 59% gevuld, een kwart minder dan normaal deze tijd. En ook nog lang niet de 100% die nodig is om de winter zorgeloos door te komen. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, daardoor is er minder gas verdeeld en zijn de prijzen ook hoger. Het wordt niet koud, zonnig en zeer warm, 35 graden. Morgen 37, zaterdag nog 28 graden met zonnige periode en zondag 26 graden met kans op een bui.
0: Dat is inderdaad niet koud. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legeilelaan 41 minuten. Richting Antwerpen 33 minuten erbij. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst sta je 10 minuten in de file. En richting Brussel 22 minuten op de E40 tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Wat is er beter dan een uur lang de meest ranzig foute platen? Ah, wel niks. Zometeen een woord dat vorig jaar even verboden was.

Sandy en One Life, onze inzending voor Eurosong uit 2003. We dachten daarbij echt hoog te scoren, maar we zijn 22e geworden. Jammer. Dit is Queen in het foute uur. Nee.

0: Zee Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje wordt een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt het liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en

0: tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Er staan drie files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is richting Brussel op de E40, een half uur erbij tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Richting Antwerpen, 28 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
4: Verdien. Vraag 10.
3: Tijdens Foute Uur doen we elke dag van Verdien Vraag 10. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag gewonnen kan worden. Kim uit Turnhout, hallo.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, heb jij vakantie of ben je aan het werk, Kim?
5: Hey.
3: Hallo, Kim.
5: Hoort je mij?
3: Ja, ik hoor jou nu wel.
5: Ah ja, oké. Okay, ja, ik ben aan het werk bij Energie de Kempen in Beers.
3: Oké, okay, bij Energie de Kempen.
5: Ja, klopt.
3: Is dat een kerncentrale?
5: Nee, we doen een zonnepanelen.
3: Kim, ik hoor jou niet zo heel goed daarbij, daar in de Kempen. Maar ze zeggen wel eens, het zijn de stille Kempen. We gaan hier even een technisch foefje uithalen om eens te checken of dat dan een beetje beter lukt, Kim. De Kempen, jong, dat is me wat, hè. Ik heb daar ook eens ooit geen verbinding gehad. Kim, hallo. Hoor jij elkaar iets beter nu?
5: Ik hoor je goed.
3: Ah, ja, maar ja, ik moet jou ook goed horen, want anders kan ik niet checken.
5: Ja, nee, dat is waar.
3: Het is veel beter nu. Kim uit Turnhout, okay. Je zegt, wij werken met zonnepanelen. Was dat gisteren te merken eigenlijk met die eclipse, dat er minder zonne-energie opgewekt werd?
5: Gisterenavond, dat weet ik niet. Ja, er zal wel een beetje minder opgewekt zijn. Maar ja, gisterenavond waren wij niet meer aan het werken. Dan hebben we dat nog niet in de gaten gehouden.
3: Ik heb ook zonnepanelen. Ik heb in mijn app gekeken. Niet echt iets gezien. Okay. Kim, ik ga even uitleggen wat er gaat gebeuren. Jij krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus jij moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Hè. Als jij de laatste vraag juist hebt, binnen de minuut verdien jij vraag 10. Ben je er klaar voor?
5: Oké, okay. Helemaal.
3: Ah wel, ik ook. Ik hoop dat je niet gaat wegvallen. Nee. Welke bekende Ruben is papa geworden van baby Florence?
5: Dank je.
3: Hoe heet de koffieketen met een groen-wit logo en een zeemeermin? Welke fruitsoort zit naast limoen ook in een klassieke pornstar martini?
5: Passieve.
3: Hoeveel nullen staan er in 1 miljard?
5: Nee.
3: Welk iconisch festival uit 1969 wordt gezien als het symbool van de hippiecultuur?
5: Woodstock.
3: Wat is de bovenste kleur op de Nederlandse vlag? Ja, ik weet niet of ze... Ja, de... Ik kan
5: blauw?
3: Heb jij rood gezegd?
5: Hallo?
3: Ik kan dat spel zo niet spelen, Kim. God, dat gaat niet. Ik kan het zo niet spelen met jou. We gaan jou... als dat goed is voor jou... Morgen een herkansing geven. Ik versta niks van wat je zegt. Ik denk dat je rood gezegd hebt. Ik heb het niet kunnen goedkeuren, omdat ik je gewoon niet verstond daar in de Kempen. Ze noemen dat ook wel eens de stille Kempen. Ik beloof jou, als ik een belofte maak, dan is dat waar, dat we jou morgen nog eens bellen. Is dat goed?
5: Oké, is goed.
3: En ik doe daar nog een gest bovenop.
5: Wat?
3: Ik ga vertellen wat vraag 10 is.
5: Ik ben benieuwd.
3: Bij welke sport haal je een brevet van 400 meter?
4: Het Foute Uur. Foute.

0: Foute Uur.
1: Je hebt zo van die nummers die goed blijven. Forever. Ook al zit het vol geografische fouten, want op een bepaald moment zingen ze over de Kilimanjaro en de Serengeti, die blijkbaar 510 kilometer van elkaar liggen, toch is het een topschijf. Toto, Africa.

0: Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Q Music.be en in de Q app.
1: En goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
2: En goedemorgen. Het is al op 50 plaatsen verboden om te zwemmen. Er zijn ongeveer dubbel zoveel zwemverboden als op hetzelfde moment vorig jaar. En dat komt door de hitte. Daardoor zijn er meer blauwalgen. Dat is een bacterie in het water. Je kan ziek worden als je ermee in aanraking komt. Volgende zomer mag je in principe overal zwemmen. Het is maar de vraag of dat zal lukken, nu er meer en vroeger blauwalgen voorkomen. Meer startende ondernemers twijfelen aan de groei van hun bedrijf. Het gaat in totaal al om 32%, 8% meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta.
3: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
2: En Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand. Een deelabonnement 20 of 24 euro, afhankelijk van welk type. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Zonnig en zeer warm vandaag. 35 graden, morgen zelfs 37. Zaterdag nog 28 graden met zonnige perioden. En zondag wordt het 26 graden met kans op een bui.
1: De langste file die staat op dit moment richting Antwerpen op de E313 vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. 25 minuten extra. Ook op de E19 vertraag je tussen Mechelen Noord en Rumst. 5 minuten daar. Dan even verder kijken als mijn scherm meewerkt. Richting Gent vertraag je op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 16 minuten. Op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 8. Ook richting Brussel vertraag je E40 vanaf Bertem tot Kruinem 10 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Gent vanaf Borgerhout tot de Kennedy-tunnel 9 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
1: Mega veel vallende sterren gezien gisteravond na de zonne-eclipse. Dus ik dacht, we starten met Stargazing, Miles Smith.

7 minuten over 10, Jonas Blue en Edge of Desire. Hij schreef het nummer in een moeilijkere periode in zijn leven. Hij verhuisde naar Miami en hij overwoog zelfs om te stoppen met muziek maken. En net op dat dieptepunt schudde hij deze uit zijn mouw. Ja, en zo zie je maar. Soms moet je één stap achteruit zetten om er dan terug twee vooruit te kunnen gaan. Beetje zoals de Spice Girls deden in de 90s. Die waren toen echt unstoppable.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en nooduitgang. Geen meteoren, wel meteorieten gezien gisteravond. En ook heel veel vallende sterren. Echt heel veel, de ene na de andere. Ja, en nu is het natuurlijk hopen dat al die wensen gaan uitkomen.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Ja, we gaan eens zien of je ook zo bezeten bent door de nieuwe single van Kygo. Repeat of niet. Ja, Kygo hoeft weinig introductie. De Noorse DJ kennen we allemaal. Zijn eerste grote hit was Firestone. Monsterhit. Zalige vibe, die kerel. En nou ja, de rest is geschiedenis te noemen. Voor zijn nieuwste samenwerking heeft hij de handen in elkaar geslagen met Max McNown. Dat is very American, een beetje country. En dat in combinatie met Kygo. Ja, ik smul ervan. Maar de vraag is natuurlijk, vind jij hem ook lekker? En dan heb ik het uiteraard over de single. Je mag je mening sturen nu in de Q-app. Repeat of niet.

0: Ik weet niet of dit ooit al gebeurd is in de geschiedenis van Repeat of niet. In elk geval, het gaat al lang geleden zijn.
1: Repeat of niet.
0: Maar het zijn allemaal, maar echt allemaal, repeats die binnenkomen. Echt waar. Alleen maar positieve berichtjes. Kelly uit Haasdong die zegt, vanaf de eerste noot was ik al verkocht. Wat een echte summer song. Ook Elke heeft een repeat gestuurd voor de nieuwe van Kygo. Ze wordt er instant happy van. Kiara uit Kortesum die zegt, wat een zalige schijf. Love it. Take me back is echt top. Ook een repeat voor Lisa, voor Philippe uit Boyschot, voor Cathy uit Landen. Ze houdt ook enorm van Max McNown. Zijn uitstraling en zijn warme stem. Ja, ik had al eens gezegd, Cathy, dat dat een knappe vent is. Een knappe vent, mooie krulletjes, blond bruin haar, 25, zo ja, en de fleur van zijn leven. Jurgen uit Ronsen die heeft ook een repeat gestuurd en ik krijg ook nog een berichtje van Damon.
2: Repeat, Matthias, zalige plaat. Je superfans Sander en Damon zijn onderweg. Zet maar twee ommertjes klaar. Tot ze biedt en een selfie. Bye bye.
0: Dat is goed, Damon. We zien je straks. En Kygo gaat dus door.

0: Zometeen krijg je de headliner van Pukkelpop dit jaar. Of toch sowieso een van de headliners, want de line-up van Pukkelpop is eentje om u tegen te zeggen. Ondertussen is het 10:30 en er zijn 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file, die staat richting Antwerpen. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost moet je 22 minuten bijtellen. Ook op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 5 minuten extra. Richting Gent vertraag je op de E40 tussen Aalst en Wetteren een kwartier erbij. En op de E17 vanaf Lokeren tot Gentbrugge 13 minuten extra, daar zijn werken bezig. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 9 minuten bij. Richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever 7. Ook richting Brussel vertraag je op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem 6 minuten. En vanaf Merelbeke tot Gent 5 minuten extra. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: En de enige echte Samba.

0: voor dames met cactussen.
1: Ik vind dat tof en dat geeft mij ook mijn ontprikkeling.
2: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
1: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
1: Sommige mensen doen er zo aan mee waar, ik wou, oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal...

0: with you. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2 plus

Op dinsdag 15 september staan de dames van Cat's Eye in de Afwasdoom. Ja, en heel wat jonge mensen zijn fan, heb ik de indruk. Maar ook de mama's en de papa's die kunnen de muziek van Cat's Eye wel smaken. En daarom hebben we ze deze week gebombardeerd tot Q-topschijf. Of toch zeker wat betreft hun nieuwste creatie. En die krijg je dus zo meteen te horen. Eerst krijg je deze bom. Dikke schijf van Bon Jovi. Goedemorgen.

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. Vorige week nam Vlaanderen nog afscheid van Michiel van de Weert. Het is te zeggen, zijn begrafenis is binnenkort in het stadion van Kaarsie-Genk. Het was altijd zijn droom geweest en die droom gaat dus nog uitkomen voor Michiel. Alright, ondertussen 9 minuten voor 11. Elke uit IZGM die stuurt Matthias. Wie stond er op nummer 1 in de Eclipse top 10? En wel Elke, ik ga dat je zo meteen aan nieuws van 11 in geuren en kleuren vertellen.

Hey Matthias. Graag had ik mijn zoon Pepijn een gelukkige 20ste verjaardag gewenst. We zijn momenteel op vakantie in Duitsland in het Harzgebergte. En we luisteren vanuit hier ook naar Q Music. Groetjes van de mama, lieve. Dag. Q Music.

0: Het is 1 over 11, je krijgt het nieuws van Delphine.
1: Goedemorgen. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia, dat is zo net bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst, dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. En op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich met net de snelste tijd in de reeks verzekerd van de halve finale van de 100 meter vlinderslag. En dat is vanavond al.
2: Het is natuurlijk wel mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Het is gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
1: Lucas Envaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Ook vanavond, hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verret plaatste zich niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Het is zonnig en het wordt heet tot 35 graden. Morgen nog heter, 37 graden. Dit weekend duiken we weer onder de 30 graden en zondag is er ook kans op een bui.
0: Je bent zelf heet, dan. De langste file die staat op dit moment richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een half uur extra rekenen daar. Ook op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 5 minuten bij. Richting Gent vertraag je E40 vanaf Afliegem tot Wetteren 26 minuten. Op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge een kwartier extra. Ook op de Antwerpse ring richting Gent 7 minuten bijtellen vanaf Antwerpen-Zuid. En richting Nederland 6 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Ook richting Brussel een file E40 tussen Sterrebeek en Kruinem 5 minuten bij. En op de Brusselse buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je er sowieso minder dan 5 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
0: Welke song eindigde gisteren op de eerste plaats in de Eclipse Top 10? Je hoort het naar Berre en Calvin Harris.

0: met
1: Yesterday, Today, Tomorrow.
0: Yesterday hoorde je voor de eerste keer
2: de Eclipse Top 10.
0: Tijdens de zonsverduistering bij Liam van Averbeek gisteravond. De eerste keer de Eclipse Top 10, want de laatste zonne-eclipse was in het jaar 1999. En toen bestond Q-Music nog niet. Wij bestaan sinds 2001, dus 2 jaar later. Dus het was een eerste keer voor die lijst. En het was een leuke lijst om te luisteren. Zeker ja, met die natuurfenomenen op de achtergrond. Dit is uiteindelijk de top 3 geworden van de Eclipse Top 10. Met op nummer 3 Live. Van Ellie Goulding. Ook een hele mooie nummer 2.

0: Bonnie Tyler met
1: There's nothing I can do. A total eclipse of the heart.
0: Our total eclipse of the heart. Mooi eerbetoon ook aan de zangeres Bonnie Tyler die deze zomer overleden is. En dus wel een hele mooie nummer 1 is in onze Eclipse Top 10.
2: Hey, yeah. Maximum.
3: Summer.
2: Q Music.

0: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
1: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
0: Is het nee?
1: Is het nee?
0: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
1: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel?
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
10: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
11: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Paulien het riemst kan het niet hebben dat het werkdag is. Ai, Paulien, allee, kom aan. En ze stuurt er ook bij dat ze vanaf morgen 3 weken verlof heeft. Dus het zal wel gaan, hè, vandaag, Paulien. Nog even op de tanden bijten en dan eindelijk congé. En Suzanne en Freek, die staan trouwens dit weekend op Rijvers Festival. Als je gaat kijken, dus zeker.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De Bausa, die stond...

0: Smith bij Q Music. Het is warm. Het is heel warm. Normaal gezien is het aan de zee zo altijd net ietsje frisser. Maar het is ook hier heel warm. Ik liep daarnet in de zon en ik dacht echt, ik loop precies in een oven. In een één grote oven. Maar goed, je hebt de zee om af te koelen natuurlijk. Hè. Ondertussen 11:30. En er zijn 8 files van 5 minuten of langer. De langste file die staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem moet je 30 minuten bijtellen. En op de E19 vertraag je vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 7 minuten daar. Ook richting Gent een file E40 tussen Aalst en Wet. 21 minuten bijtellen. Op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 12 minuten. Richting kust vertraag je ook op de E40 vanaf Merelbeke tot Nevelen 13 minuten. Richting Brussel is er een ongeval gebeurd op de E19 tussen Zemst en Machelen 11 minuten extra daardoor. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten bijtellen. En op de Brusselse buitenring 5 minuten bij vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Een hele goede morgen.

0: Mars en Mark Ronson met you. Als je nu denkt, ja, die zonsverduistering van gisteravond, dat was sowieso de laatste zonsverduistering in mijn leven. Want over 55 jaar ga ik gewoon niet meer leven op deze planeet. Pas op. Het is misschien toch niet je laatste. Want misschien zie je er toch nog eentje al heel snel.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Karakter, jij aan de stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is ze.
3: De Vos Lemmis.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Dit is Q.
7: Q sounds better with you.

Tranen van goud van zowel Levi en Aaron Blommaert. Gisteravond de zonne-eclipse gezien. Ik hoop het alvast, want de eerstvolgende in ons land is pas over 55 jaar. Ik ga dan heel oud en versleten zijn en misschien niet meer kunnen zien, dus het was waarschijnlijk mijn laatste. Alhoewel, het is te zeggen, je hoeft misschien niet zo lang te wachten op de volgende eclipse. Er is er namelijk al eentje volgend jaar in de zomer, niet in België. Allee, je gaat hem in België ook kunnen zien. Dan gaat ongeveer 49% van de zon bedekt zijn door de maan. Maar in het uiterste zuiden van Spanje, de regio Gibraltar, ga je een volledige zonsverduistering kunnen zien. Je kan ook trekken naar het noorden van Afrika, in Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en in Egypte ga je de volledige zonsverduistering kunnen zien. En dat wel op 2 augustus 2027. Ja, ik denk dat de tour operators daar sowieso op gaan inzetten en geef ze eens ongelijk. Er zijn ook al luisteraars die berichten hebben gestuurd via de Q-app dat ze gewoon volgend jaar gaan naar Spanje, die al een reis geboekt hebben. Tine bijvoorbeeld, die ziet het volledig zitten, die gaat volgend jaar naar Spanje op 2 augustus. Voilà, en zo is haar zomer voor volgend jaar ook al gemaakt. Dit is ook een Spanjaard.

lastige dag voor Alex uit Antwerpen. Hij was gaan werken vanochtend, maar na de eerste meeting toch beseft dat het maagske niet zo goed is vandaag. Dus die keert huiswaarts. Ja, ik zou zeggen, goed uitrusten, dat je morgen wel terug kunt. What a dragon.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
4: Check.
3: De DJ checkt voor je tickets koopt.
4: Oké, check.
3: En social media checkt voor je op date gaat.
4: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
3: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
3: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Delphine.
8: Een goedemiddag. In Grobbendonk is iemand overleden bij een brand. Die brak vanmorgen uit op een camping waar ook mensen wonen. Dat bevestigt het parket van Antwerpen.
9: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de cellen ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
8: Twee chalets branden volledig uit, een derde is beschadigd en een twintigtal mensen worden opgevangen. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst, dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen door de controversiële deelname van Israël. En op het EK Zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Ros van Otterdijk vanavond in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Ze was de snelste in de reeks.
10: Het is natuurlijk al mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed?
8: Lucas Onvo plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Ook vanavond, hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Het wordt een zonnige namiddag. Het wordt heel warm. 35 graden, morgen 37 graden. Dit weekend duiken we weer onder de 30 graden met zondag ook kans op een bui.
7: Iedereen kijkt er naar uit, denk ik, naar die bui. Dat is raar om te zeggen, maar ja, bo, zeker onze grond en onze plantjes die kijken uit naar wat water natuurlijk. Ondertussen veel files op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost moet je 20 minuten bijtellen. Ook op de E19 8 minuten extra vanaf Mechelen-Noord tot Rumst. En op de A12 5 minuten vanaf Aartselaar. Dan richting Gent op de E40 tussen Aalst en Wetteren 17 minuten bij. En al ervoor vanaf Aflichem 5 minuten file rijden. Ook op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 8 minuten extra. Dan richting de kust op de E40 tussen Merelbeke en Drongen 13 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten vanaf Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Brussel E40 6 minuten bij vanaf Sterbeek tot Kraaijnem. En op de Brusselse buitenring 6 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Richting Brugge zat er nog een kleine file op de E34. 5 minuten extra vanaf Nieuwburg tot Kapreike. En op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
7: Het nieuwe seizoen van de Verraders komt eraan en wij doen weer mee. Ik niet, vooral duidelijkheid, een andere Q-DJ.

Ik hoop oprecht dat je een goede dag beleeft. Daniel Powter had het iets minder. Bad Day, een classic ondertussen uit 2005. Ja. We kennen de eerste 8 namen van het nieuwe seizoen van De Verraders. Dat zal gespeeld worden, dat vuile spel, in een nieuw kasteel dit jaar. En we zijn met Q-Music opnieuw vertegenwoordigd, want Q-DJ Bert de Kok gaat meedoen. Die zou volgens mij echt een goede verrader zijn, denk ik. Ja, echt. Ik denk dat Bert heel goed kan liegen en bedriegen. Hij speelt ook vaak typetjes op zijn TikTok-kanaal. Dus ja, acteren kan hij sowieso. En de mensen om de tuin leiden, dat zou hem ook wel goed kunnen, denk ik. Ja. Nu, we gaan dat moeten zien natuurlijk, want niets is zeker in De Verraders. Voor hetzelfde geld is hij gewoon een bondgenoot. Nu, we weten wel zeker wie de andere 7 kandidaten al zijn. Daar zitten onder andere Ruben van Gucht en Toby Alderweireld tussen. En ook Kurt Rogiers. Kijk ik enorm naar uit om die op televisie nog eens te zien. Want ik ben zelf geen familiekijker, dus ik zie Kurt de laatste tijd eigenlijk weinig op tv. En je zal ook Margriet Hermans zien in het nieuwe seizoen van De Verraders. De opnames die vonden namelijk vorig jaar in oktober al plaats. En de makers die hebben uiteraard beslist om die afleveringen toch uit te zenden. Vind ik een zeer goede beslissing. En vind ik ook een zeer mooie eerbetoon aan Margriet. Dus het is sowieso iets om naar uit te kijken. Een nieuwe seizoen van De Verraders vanaf 6 september te zien bij VTM. En dit is de nieuwe One Republic. Yeah.

0: Damen met cactussen.
1: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
2: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
1: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
1: Sommige mensen doen er wel mee waarig over. Oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal keiboeiend.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better. With you.
4: Mannekes, deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag?
6: Ja.
4: Is het nee? Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
13: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
12: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
14: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
15: Wat? 150 baht?
14: Schat ik, dat is €4.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
14: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
16: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
0: Q-Music.

The Thing I Love. Van Max en Andy Grammer. Ilona stuurt, mijn dochter en ik zingen deze altijd samen, Matthias. The Thing I Love About Me Is You. En dat ja, gaat dan over ja, de mama en de dochter. Hé, voilà. Heel schoon. Evert uit Antwerpen die stuurt, The Thing I Love Is Q. Ah, Evert, dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Heel schoon. Deze is ook heel goed en heel schoon. Safri Duo en The Bongo Song. Goedemiddag.

We hebben deze plat gespeeld. 10 jaar geleden, in de zomer van 2016, was dit een grote hit. Imani en Don't Be So Shy. Ondertussen is het 1:30 en er zijn 8 files van meer dan 5 minuten. De langste file die staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten bijtellen. Ook op de E19 vertraag je 9 minuten vanaf Mechelen-Noord tot Rumst. Dan op de Antwerpse ring richting Gent, 17 minuten bij, tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Ook richting Gent vertraag je op de E40, tussen Aalst en Wetteren, 1 kwartier erbij. En een beetje verderop richting Kust, tussen Merelbeke en Drongen, 13 minuten extra. Brusselse buitenring, ook een kleine file van 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En richting Brugge op de E34 tussen Nieuwburg en Kaprijke, 5 minuten bij. Richting Brussel staat er nog een file op de E40, 5 minuten tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.

0: Goedemiddag, het is 7 over half 1.
1: Guess the Summer Song.
0: En dan doe ik altijd een beroep op jouw parate zomerkennis qua muziek, toch? Jij moet raden welke zomerse hit je zo meteen hoort. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je krijgt zo meteen een mini-stukje te horen uit een nummer. En als je het herkent, dan mag je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. Of het gewoon door te sturen als je echt niet durft te zingen. Vandaag keren we terug naar de zomer van 2005. Helena Paparizou won toen het Songfestival voor Griekenland met het nummer My Number One. Dat was toen ook een zomerhit, maar we zoeken vandaag een andere, misschien wel nog grotere zomerhit van dat jaar. Ik wil dus graag de artiest en ik wil ook graag de titel van de song. Komt-ie!

0: So easy to fall in love. Olivia Dean, thank you. Guess the summer song. Elke middag test ik jouw muzikale kennis op vlak van zomerhits. Want het is op en top zomer op dit moment. We gaan nog eens luisteren naar de opgave van vandaag. We zoeken een hit uit 2005. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte.
1: Hoi hoi, Elvis Crespo met Suavemente.
0: Ja, Alida, ik begrijp dat je Elvis Crespo zegt. Het origineel is ook van hem, van 98. Suave.

0: samen. En dan ken ik het niet meer. Maar het is van Paul Kliss.
1: Ja, dat is helemaal juist. Suavemente van Paul Kliss. De zomerhit uit 2005. En die mag je nu herbeleven.
2: Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios.

0: van Lil Kink. Gisteren stonden ze hier op ons terras. Het is te zeggen, Reggie was er niet. Die was ziek. Maar Linda was er wel.
1: Waar zijn die handen? Kom op!
0: En eigenlijk heeft Linda Reggie bijna niet meer nodig. Hè. Wat een vrouw, wat een stem. Wat een sfeer. Ja, elke woensdag is er een live optreden aan het Beach House. Vandaag zijn we donderdag, maar valt er ook van alles te beleven. Q-animatoren Gerben en Clementine, die zie je sowieso huppelen op ons terras vandaag. En in de studio krijg je straks om 4 uur Joren en Naomi met een show. Eerst heel veel goede muziek van Jolien Roets. En ze is op tijd vandaag. Ik moest hem maken. Clouseau, go!

0: sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
2: In Grobbendonk is iemand overleden bij een brand. Die brak vanmorgen uit op een camping. Dat bevestigt het parket van Antwerpen.
3: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de cellen ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
2: Twee chalets branden volledig uit en een derde is beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux is opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis en later zal dan blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne en Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem en Marc Dutroux kreeg daarna levenslang. Hij zit nog altijd in de gevangenis. Op het EK Atletiek in Birmingham staat Rémi Schrijns in de finale van de 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks en mag door. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Hij viel in de waterbak. Hij werd voorlaatste in zijn reeks. En in de Zoo van Plankendaal is een tweeling rode panda's geboren. Eind juni al, maar Plankendaal laat het nu pas weten. Alles gaat goed. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Het wordt een zonnige namiddag. Het wordt heel warm vandaag. Tot 35 graden. Morgen ook 37 graden. En dit weekend gaan we dan weer onder de 30 graden. Met zondag ook kans op een bui.
4: Dat zal deugden, denk ik. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 verlies je tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 21 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 9 minuten bij. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 13 minuten extra. In de richting van de kust verlies je op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen 12 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent van Berchem tot de Kennedy-tunnel ook 12 minuten trager. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Jolien Roets.
4: Zangeres, It Girl, Boekenclub, voorzitter en blijkbaar ook magische krachten. Dua Lipa has it all. Dit is ze met Houdini. Goedemiddag.

Good. Heb je al ooit een zomer geweten die zo zomert als deze zomer? Denk het niet, hè. Toch eentje die ons voor altijd gaat bijblijven. Als de best, dat weet ik niet. Als de heetste, dat sowieso.

0: berichtje van Vicky uit Nijlen. Jolien, 2013 was ook een hete zomer, hoor. Ik herinner me nog alsof het gisteren was. Ik was hoogzwanger van mijn lieve dochter. Ik heb een hele zomer moeten rusten. Ja, zo'n dingen vergeet je natuurlijk niet, hè. Als je vandaag trouwens een terrasje gaat doen, dan moet je dat zeker laten weten aan ons. In de Q-app bijvoorbeeld, want wie weet kost je dat vandaag geen enkele euro. Je hoort het zo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

Als je vandaag van plan bent om een terrasje te gaan doen, ik gok ergens in de schaduw, laat het dan zeker weten in de Q-app. Want Joren en Naomi die spelen straks weer Verras je terras. Ergens in Vlaanderen gaat een Q-luisteraar quizzen. Drie vragen. Bij één goed antwoord wint hij zijn eigen consumptie. Dus in het beste geval is dat dan een cocktail of zo, hè, of een mocktail. Bij twee goede antwoorden wordt de hele tafel getrakteerd door ons. En bij drie goede antwoorden het hele terras waar je op zit. En het terras hier aan het Q-Beach House. Gistermiddag had dat iets mooi opgeleverd, want toen zat het terras afgeladen vol hier in Oostende aan ons Q-Beach House. En dat had alles te maken met het bezoek van Milk Inc. Linda die bracht toen live onder andere Madison.

Ja, ja, ze zong de pannen van het dak en het publiek ging dan ook uit zijn dak. Het filmpje kan je zien op onze socials. Ze zag er ook weer prachtig uit, zoals altijd. Zometeen gaan we nog eens terug naar 18 juli. Al even geleden, naar het eerste Sunset-concert van deze zomer. Met de meest gegeerde single in ons land. Eerst één.

0: eerst een content creator en dan een wereldster. Een beetje de Gerben Tuurlings van de United States eigenlijk. We wachten nog altijd op Gerben, zijn muzikale doorbraak. Ook Lil Nas X, hè. Was eerst een TikTokster. En dan pas een wereldbekend muzikant, Olivia Rodrigo. Allemaal artiesten die eerst op TikTok zijn doorgebroken en daarna ook op radio en zo. Voor andere artiesten gaat het dan weer omgekeerd. Die breken door op de traditionele manier en dan gaan die heel populaire TikToks maken. En je hoort zo meteen na Taylor Swift een voorbeeld van zo iemand die eerst al muziek maakte en daarna TikToks is beginnen maken die goed scoorde. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 12 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 9 minuten extra. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5. In de richting van Gent op de E40 tussen Erpenmeer en Wetteren verlies je momenteel 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 10 minuten trager. Richting Nederland van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost 8. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten extra door een defect voertuig. Op de buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 6 minuten. Ten slotte nog in de richting van Brussel op de A12. Van Wilrijk tot Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten trager door een ongeval. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: dat Jason Derulo dit weekend optreedt en de Cocorico in Zomergem. Voilà, hij is in ons land. Zaterdag, 15 augustus. Voilà, eerst doorgebroken en dan een TikTok-ster geworden, hè, Jason. Je hoorde Want You To Want Me. En ik krijg nog een berichtje, een audioberichtje van Andy uit Waasmunster.
1: Dag Jolien. Zeg, het is nou niet voor het een of het ander. Maar is dan heb ik al gedaan met die Spaanse muziek op de radio. Mijn collega en ik zijn juist terug uit Spanje en we krijgen al serieus heimwee. Goedjes.
0: Ai, Andy, nee, sorry, het is nog niet gedaan. Nou, Miles Smith en Niall Horan ga je weer heimwee hebben.
2: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van.

0: Rosie. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Ik zou het niet doen als ik van jou was. Een camisa negra en 35 graden. Nee. Juanes, baby, I love it. Zometeen de Q-topschijf en daar gaan de icons heel blij mee zijn. Zo noemen de fans van de Cat's Eye zich blijkbaar. De icons, I, Cat's Eye. Vind ik goed gevonden. Wij zijn ook icons hier bij Q, want ze zitten deze week extra veel in onze playlist. En zometeen ook eerst nog Afrojack, Never.

naar het concert van Cat's Eye op 15 september in Antwerpen. Hun geluk kan niet op dat je ze draait. En ook Jolien uit Oud-Heverlee is een icon. Dit liedje is zo'n banger, stuurt ze. Kan niet wachten om ze live te zien in september. Ja, dan staan ze inderdaad in de AFAS Dome. Dat concert is volledig uitverkocht, want die meiden die zijn razend populair. En ik hoop dat ze voltandig mogen zijn tegen dan, want nu treden ze op met 4 in plaats van met 6. Tot morgen nog de Q-top schijf dus. Cat's Eye met Animals. Of Animal, moet ik zeggen. En dit was ooit, meer dan 6 jaar geleden al eens, de Q-topschijf. Time flies when you're having fun. Ja, Brezema, Pommelien Thijs.

0: summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
1: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag. Het is de warmste 13 augustus. Ze sneuvelt opnieuw een dagrecord. Het werd in Ukkel daarnet al 32,2 graden. 0,1 graden warmer dan het vorige dagrecord van vorig jaar. En het wordt nog warmer. Vanavond kennen we het definitieve record. Code oranje voor de hitte is ook uitgebreid naar het hele land, behalve de kust. Drink dus genoeg en draag zorg voor de kwetsbare kinderen en ouderen. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog als nu. Elektriciteit- en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar nu 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand had afgesloten. En dat heeft 2 redenen, volgens energie-expert Kenneth van Sina.
3: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is, of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
2: Dus door de aangekondigde accijnsstijging. En op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeksen over 1,91 meter. Daarnaast staat Remy Schijns in de finale van de 3000 meter stiepel. Hij werd de tweede in zijn reeks en de eerste 8 van elke reeks mochten door. En het weer, ja, recordtemperaturen. Vanmiddag 35 graden, morgen 37. Dit weekend wel iets frisser, met zondag weer minder dan 30 graden en ook kans op een bui.
1: 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 13 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, verlies je 7 minuten. En op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 6 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel, 12 minuten extra. In de richting van Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout ook 12 minuten bij. In de richting van Brussel verlies je op de A12 tussen Wilderijk en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 8 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent op de E17 tussen Destelbergen en Gentbrugge 7 minuten extra. En op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 5. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, dan Saarlaan en Jette 6 minuten extra. En op de buitenring tenslotte nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
1: De zon schijnt ook in Noorwegen. Hoe we dat weten? Ja, door de gasten van de bouw, die bewijzen dat

De titel zegt het allemaal, blijft ook plakken als een magneet. De Bauza bij Q. De zomer van Q duurt nog tot en met zondag 30 augustus. Dat wil zeggen dat je nog tot dan kan langskomen in de Q-studio op het strand van Oostende. Dat doen vandaag ook veel mensen. En de meest gestelde vraag is dan, is er eigenlijk iets te doen vandaag? En het antwoord is eigenlijk elke dag ja. Want we hebben elke dag een activiteit voorzien voor jou. Als je onze site of in de Q-app is checkt, dan ga je zien dat Clementine vandaag weer de Q-animator in zichzelf gaat bovenhalen. Ze gaan straks een gezelschapsspelletje spelen op het terras hier aan het Q-Beach. Dus dat is fijn. Op maandag, nu maandag, kan je komen sporten. Dat is elke maandag zo. En nu maandag is dat in het gezelschap van Vincent van Geel. Die gaat zich wagen aan een les body attack. Sorry dat ik lach. Maar ja, Vincent is wel een sportieve man, maar zo'n body attack, dat is wel echt stevig hoor. Als je wil meedoen, inschrijven via de Q-app. En volgende week woensdag verwachten we onze berre. Die komt een mini-concertje geven volgende week woensdag de 19e hier aan het Q Beach House. Hij zal deze ook wel zingen, denk ik. En het weekend kan hier trouwens lekker komen brunchen. Die bun and rolls, die zijn zo lekker to die for. Nu geen brunch at the Q Beach House, maar breakfast at Tiffany.

0: stevigers aan de macht. David Guetta en J-Lo. Zometeen een mega hit en een trauma all in one. Zometeen gaan we terug naar 2020.
1: Wat heeft Walter Damen met cactussen?
2: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
2: Sommige mensen doen er zo aan mee waar, ik geloof, oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal kei.

0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afasdoom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afasdoom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
5: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja.
5: Is het nee?
6: Is het nee?
5: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel?
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Beetje te veel met de luisteraars gebabbeld hier aan de studio. Master KG, Jerusalem, hoorde je. De grootste hit van 2020. Klinkt nog altijd stief goed in de zomer. Sorry, ja, aan de kust werken, dat heeft een invloed.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Teddy Swims verwerkt zijn breuk in zijn muziek. En kijk je in zijn hart met Breakup in Reverse.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ooh la la, what you be romance.
1: Lady Gaga, Wake You and Bad Romance. Zo meteen Kygo met een zomerse single en daarna krijg je een bos bloemen. Niet van mij, wel van Miley Cyrus. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 16 minuten extra. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je 7 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 6 minuten extra. En van Antwerpenhaven tot Leugenberg 5, daar staat een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 7 minuten. In de richting van Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel 9 minuten. Je moet daar ook uitkijken voor een defect voertuig. En van Antwerpen-Noord tot Deurne verlies je 6 minuten. Op de ring rond Gent richting Merelbeke van Laarne tot Melle 12 minuten langer door een ongeval. In de richting van Gent op de E17 dan tussen Beervelde en Gentbrugge verlies je 8 minuten door een ongeval. De linkerrijstrook is daar versperd. En tenslotte nog op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roets.

0: Pas op zondag 23 augustus mag de man die er zo meteen aankomt de bloemen in ontvangst nemen. Na zijn ongetwijfeld bangelijk concert op Pukkelpop.
1: De Q-Party

0: QF.
1: With you. IKEA tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim. That's maximum. Maximum summer. Q-music.

Getaway met een goede vraag. Als jij een luisteraar bent van Q-Music, dan weet je dat je weekend start op vrijdag namiddag om 1 uur met de nieuwe Q-Top 40. Dat is morgen. De 40 populairste hits van dit moment krijg je dan te horen. En die hits zijn gebaseerd op de streaming, virale trends en hoeveel ze op de radio te horen zijn. En ook natuurlijk door jouw hartjes in de Q-app bepaald. Dus ga je favoriete hit liken, hè, want dat telt mee. En alleen zo komen we tot de best mogelijke hitlijst. Nog tot morgen op nummer 3, Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Moest een plekje prijs geven tegenover vorige week, want dan had hij nog zilver, maar dat pakt Jonas Blue deze week. Met de Edge of Desire. En ik snap het, want met de zomer die we hebben, zoveel zon, klinkt die gewoon nog zo lekker. Voorlopig lukt het niet om het WK-anthem van dit jaar van de troon te stoten. Ze blijven nu al 8 weken in totaal de winnaars van de zomer van 2026. En stel je voor, morgen nog een keertje? Wie weet. Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Dit is jouw nummer 1.

Q-top 40 en voor altijd de zomerhit van 2026. Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Fabio uit Houthalen-Helchteren die stuurt, en terecht vind ik, ik vind dat hij terug in de Big Five van de zomer mag komen. Ja, eigenlijk. Goed punt. Wil dat zeggen dat hij er al eens in zat? Ik weet het niet. Is hij al eens voorgesteld bij Robbe in de ochtendshow deze zomer? Ik ga het hem sowieso bezorgen, Fabio, want nummers kunnen er opnieuw ingestemd worden. Dus wie weet kan hij morgen wel toegevoegd worden. Robbe is er morgen vanaf 6 uur 's ochtends.

of the group.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Goedemiddag. Het nieuws van 3 uur krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteits- en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. En dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
4: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
3: En dat komt door die aangekondigde accijnsstijging. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Renevi. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg de brand snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Dat wordt nu verder onderzocht. De brandweer roept op om ramen en deuren gesloten te houden voor de rook. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet zich geplaatst voor de finale op de 400 meter. Ponet werd 4e in haar reeks in een tijd van 50 seconden en 31 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan haar vorige persoonlijk record. Verder plaatste Merel Maas zich voor de finale van het hoogspringen. Remy Schijn staat dan weer in de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is ook uitgebreid naar het hele land, behalve de kust.
2: Ik moet zeggen, het is hier toch ook wel echt vreewarm, hè? Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er 26 minuten. Van Sint-Anna aan Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 10 bij. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten bij. Op de E19 in de richting van Antwerpen verlies je van Mechelen-Zuid tot Rumst 20 minuten. Nog richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 9 minuten bij. En op de E17 verlies je van Zwijndrecht tot Antwerpen-West 5 minuten. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge, 14 minuten extra. En tenslotte nog op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 8 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
2: Voor je spiritueel moment op donderdagmiddag wordt nu gezorgd door BB

0: had gisteren zo'n prachtige avond. Ja, natuurlijk, die prachtige eclipse. Uiteindelijk zijn we niet in Gent gebleven. We zijn naar de zee gekomen. Hakim, de kindjes, die zijn naar Zeebrugge gegaan. Ik ben ook naar daar gereden na mijn shift hier in het Q Beach House. We zijn een beetje weggevlucht uit de drukte en uit de stad. En we hebben hier samen gekeken en het was eigenlijk echt een prachtige avond. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben, dat de kinderen ook een beetje langer zijn opgebleven. Ze waren echt zo in het zand aan het spelen daar. En wij hebben dan genoten van de verduistering. Zij ook, zo mijn zoontje van 5, die was ook echt al wel onder de indruk. En het was ook best emotioneel. Heb je dat filmpje gezien trouwens? Van Chris. Chris die in Spanje naar de totale zonsverduistering aan het kijken was. Hij was op VTM Nieuws en hij werd echt emotioneel. Dat was zo aandoenlijk. Dus ik ben echt super blij. Ik ben heel content dat Idris en Mina ook hebben kunnen kijken naar de totale, of naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Dat we dat samen hebben kunnen delen met elkaar. Vandaag mag ze weer gewoon schijnen als nooit tevoren. Sun is shining zometeen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog Axel en Ingrosso. Axel en Ingrosso komen eraan.

0: favoriete snack, namelijk een Mars. Bruno Mars.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

Als je last hebt van de warmte, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, denk ik. En Farid uit Antwerpen, zijn airco heeft het begeven, stuurt hij in de Q-app. Het is 42 graden in zijn auto, dat is heel heftig. Een beetje verkoeling, daar zorgen wij voor met nu een deugdoend briesje. Louis Cabaldi is dit en Survive.

De zilveren medaille nog zeker tot morgen in jouw Q-top 40. Zometeen, eerst ga ik met jou door de files. Zijn er wel wat? 13 staan er op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je 22 minuten door een ongeval. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 7 minuten extra. In de richting van Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 16 minuten. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 12 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19, van Mechelen-Zuid tot Rumst 21 minuten bij. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 7 minuten. En van Wolvertem tot Londerzeel 6. Ook daar is uitkijken voor een defect voertuig. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 9 minuten extra. In de richting van Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord 6 minuten. Dan op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem 6 minuten extra. We gaan naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten bij. Van Strombeek-Bever tot Jette 5. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette ook nog 5 minuten trager als je op een andere plek in de file staat.

0: uurtje naar Pommelien Thijs in Amsterdam. Luister naar Q en maak kans op tickets voor Pommelien Thijs in Amsterdam.
1: Better with you.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stikt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
3: Oh, ja!
2: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Check voor vertrek.
9: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
8: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
9: Check.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Q Music. Q sounds better with you.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

Zomerhit Alert. Maxime en Babette en hoe dan ook. Zometeen nog een collab. Eentje tussen twee Belgen. Twee Belgen die zich voor altijd jong voelen en terecht. Eerst nog TT, dit is Antihero.

0: Young.
1: DJ Licious en Milo, de Peppy en Kokkie uit de playlist met Forever Young. En de Peppy en Kokkie van Q, die hoor je na 4 uur. Dat zijn Joren en Naomi. Voor mij zit mijn zomer in Oostende dit jaar erop. Allee, toch in de radiostudio. Ik kom nog wel eens piepen hoor. Ik kom nog wel eens aperitieven hier op het terras van de komende weken. Merci voor alle gelato.

0: summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, 4 uur. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
4: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft, is het zo dat er vandaag voldoende voorraad is, dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
3: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar het raakt nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt nu een onderzoek. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten ook gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend, dat wordt nu nog verder onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden, morgen hetzelfde stralende zomerweer en tot 37 graden.
5: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een half uur. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 23 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums 20 minuten bij. En op de A12 tussen Strombeek-Bever en Londerzeel 10 minuten. En ook 10 minuten tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Joren en Naomi. Ciao, donderdag, ook wel gekend als Friday Light, lieve vrienden. Met muziek van Becky G en nu Alesso en Nate Smith.

0: Sorry Papi van Mami Chula. Becky G natuurlijk. Een heel goeiemiddag.
1: Joren en Naomi.
0: Het is donderdag 13 augustus, 8 minuten over 4. Nieuwe avondshow op Q. Met ons, Joren en Naomi, jouw gezelschap in de file. Want het is lekker druk, hè. Lekker druk onderweg, zoals altijd. Mensen, als jullie ergens op tijd willen zijn, reken extra. En zo minstens een half uur, zou ik zeggen. Want, en ook KMI waarschuwt met code oranje de hele dag voor hitte. Plaatselijk tot 35 graden, dus neem ook extra drinken mee in de auto, zoals ik ook gedaan heb vandaag.
2: Ja, hoeveel liter?
0: Even twee, denk ik. Twee liter.
2: Twee? Maar echt... Een serieus non-alcoholisch drankprobleem, hoor, Joren. Maar hoeveel liter dat jij hier ook mee zuilt naar boven in de studio, dat is niet normaal.
0: En dat is nog maar voor het eerste kwartier. Nee, maar ik ga niet omkomen van een dorst, denk ik.
2: Ja, dat zal wel, inderdaad. Hopelijk hier straks ook niet, want dan spelen we Verras je terras. Daarin kan het zijn dat een volledig terras ergens in Vlaanderen getrakteerd wordt. En het terras hier natuurlijk in Oostende in het Q Beach House. We spelen na 17:30 ongeveer.
0: Je maakt ook nog een voorlaatste keer kans op een finale plek voor Pommelien Dijs in Amsterdam. Morgen is die finale. En ik mag Naomi opnieuw uitdagen voor Kop of Munt. En vandaag, de berichten komen er ook al voor binnen. Onder andere door Cynthia, die heeft gestuurd in de Q-app. Gelukkige verjaardag, Vincent Virus.
3: Ja, hey!
0: Hij is jarig vandaag. Hij wordt... Hoe oud denk je dat hij wordt?
2: Hij is een beetje ouder dan ik. Emma heeft dezelfde leeftijd als ik. 33?
0: Ja, bijna. Nog een mooi compliment zijn. 34 wordt het vandaag. Prachtig. En wij zijn zo een hele tijd aan het brainstormen geweest van wat is het leukste cadeau dat we nu kunnen geven. Echt brainstorms over gedaan. Een heel parlement samengezet. En we zijn erachter gekomen. Het beste cadeau dat we nu kunnen geven is rust.
2: En met rust laten, ja.
0: Binnen afzienbare tijd wordt hij natuurlijk vader. Voor binnen dit en ja, twee weken zou het zoiets zijn, denk het.
2: Dat denk het, weer. Ja.
0: Dan zit hij daar samen met ons Emma Salde op een roze wolk. Tussen de volle luiers en onderbroken nachten, dat gaat er allemaal van komen. 3 uur slaap na elkaar zullen aanvoelen als het paradijs op aarde. En dit is dan weer het Walhalla in de dromen van Chris Martin. Coldplay.

0: Deze muzikale tijgerinnen zijn nog tot morgen de Q-topschijf. Cat's Eye and Animal.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: We laten de liefde zegevieren altijd rond dit tijdstip hier op Q-Music. We gaan je zo meteen twee artiesten voorstellen. Je hoort niet wie het zijn, wel hun eigenschappen. Dus we gaan hen omschrijven, drie eigenschappen krijg je en daarna mag jij beslissen wie van de twee je eigenlijk wel op date zou willen vragen.
3: Achter mijn eerste gordijntje. Ja, ik ben in een speciale mood vandaag.
0: Het wordt soft erotisch eigenlijk, stop.
3: Rustig, Joren. Schuilt er een artiest die geen goed voorbeeld heeft gehad thuis? Jammer genoeg, want de artiest zijn vader is gaan lopen.
0: Oei.
3: Ja, dat gebeurt soms. De eerste artiest, die kan je ook nooit betrappen op een lelijke outfit, want die persoon is heel modieus. En de eerste artiest is iemand die al de wereld is rond geweest en verschillende talen spreekt. Dat is artiest 1. Achter mijn tweede gordijntje.
0: Stop!
3: Schuilt artiest 2. Het zal moeilijk zijn om de tweede artiest voor je te winnen. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Want die persoon heeft al een hele lange relatie achter de rug met iemand anders uit de showbiz. Dus een al een heel lange showbiz-relatie. Artiest 2 is content met de hitte van vandaag. Dat doet artiest 2 niet veel, want hij is blij met het mooie weer vandaag. En artiest 2 heeft ook geen zeeziekte.
0: Oké, zijn de gordijntjes op?
3: Ja. Ik ga ze niet sluiten, ja.
0: Welke eigenschappen? Met andere woorden, welke artiest spreekt jou het meeste aan? Stuur nu in de Q-app artiest 1 of artiest 2. Zometeen twee artiesten op de radio. David Guetta en Sia, hoor je.
2: De Q-party barst weer los.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Afgelopen zaterdag heeft hij nog elke zandkorrel doen beven op het strand van Zeebrugge. David Guetta bij Q-Music en Sia Beautiful People.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Jelle uit Aalst, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joren en Naomi.
4: Hallo.
0: Jelle, doe jij soms eens iemand zijn of haar hartje beven?
3: Op deze moment niet, nee.
0: Nee, je gaat single door het leven?
3: Ik ga single door het leven.
0: Ja, ja, ja. En geniet jij, want er zijn ook zo heel vaak zo van die programma's op dit moment, bijvoorbeeld op VTM, bijvoorbeeld B&B zoekt lief.
4: Ja. Hè,
0: wordt dan, en ook altijd zo, oh, single zijn is zo jammer, maar er zijn toch ook heel veel voordelen aan single zijn. Je kunt ook doen wat je wilt, bijvoorbeeld.
3: Ja, ik kan doen wat je wilt, dat is waar.
0: Ah, voilà, kijk. Ja, maar hier ben je natuurlijk wel aanbeland in All You Hear Is Love. Hier zoeken we natuurlijk wel een match, een muzikale match, weliswaar.
4: Daar heb je minder problemen mee thuis.
0: Zwaar.
4: Daar kan je niet mee discussiëren
0: die,
4: en zo.
0: Die houden wij ook bij ons vanaf de Jan Betan beginnen doen, dus het komt allemaal goed.
4: Ja, er waren twee artiesten dus. De eerste artiest die had geen goed voorbeeld gehad thuis, want de artiest zijn vader is gaan lopen. De eerste artiest is ook heel modieus en de eerste artiest spreekt veel talen. Artiest 2, die heeft een lange showbiz-relatie. Artiest 2, die hitte van vandaag doet hem niks, want hij is blij met het mooie weer vandaag. En artiest 2 heeft geen zeeziekte.
0: Voor welke van de twee ga je?
3: Ik ga voor artiest 1.
0: Oké, artiest 1, daar ga je voor. Dan heb je wel artiest 2 laten schieten. En dat is...
5: Mooi weer vandaag.
0: Allee, jong Bart Kael.
5: Doe alles vandaag lief.
0: Ja, vind je het jammer? Ja, dat is helemaal niet erg. Kijk, je wist het, je was erop voorbereid. Kijk, zo gaat dat nu eenmaal in het leven. Want waar de ene deur sluit, gaat de andere open. Artiest 1, welke is dat dan volgens jou?
3: Ik heb geen enkel idee.
0: Is het waar? Echt geen flauw benul?
4: Ja, je wou gewoon geen Bart Kael, dat wist je zeker.
0: Chance dat hij hier een miniconcert geeft vandaag, we mogen uitleggen. Artiest 1 is Stromae. Ja, die heeft geen goed voorbeeld gehad natuurlijk thuis.
4: Papa Oute.
0: Papa Oute, die papa is gaan lopen. Eigenschap 2 is, kan hem nooit betrappen. Dat vond ik wel... Vind je het echt zo mooi? Vind je het zo modieus?
4: Modieus, hij heeft een merk en zo, hè?
0: Ja, je kent natuurlijk ook meer van mode.
4: Hij zit in de fashion, hè?
0: En wat was de derde eigenschap? Heel de wereld rond geweest.
4: Ja, wereldberoemd. Hij spreekt verschillende talen. Frans, Nederlands, Engels.
0: Is dat ook wat jij zoekt in een persoon, Jelle?
3: Dat mag.
0: Dat mag, oké.
3: Dat mag iemand zijn, modieus en die veel talen spreekt.
0: Polyglotje, ja, het zal wel zijn. Kijk, jawel. Dan hebben we goed gekozen. Enfin, jij hebt dat gedaan. Stromae, Papa Oute, jouw muzikale date van de dag. Fijne woens, donderdag. Ja, dat is het. Bye.
1: Q-Music. Dites-moi.

0: op die camping. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Het is voorlopig nog niet duidelijk om wie het gaat. De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. En de overheid roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe. Ga dus niet zomaar je gazon besproeien of je zwembad vullen of zo. En de temperaturen blijven erg hoog. Volop zon vandaag bij maximaal rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden.
1: Ik hoor toch telkens bij jou, Bart, als je 37 graden zegt, dan mag toch ergens een geluksprongetje of zo.
2: Enthousiasme.
1: Ja, dat voelen we toch.
0: 37 graden mogen we niet altijd meemaken, hè.
1: En alle chance.
2: Dat is ook een manier om het te bekijken. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Het is heel druk onderweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een half uur. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 13 minuten. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, ook 21 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 22 minuten extra. En op de A12, tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, 14 minuten. En tussen Stroombeek-Bever en Londerzeel ook 12 minuten bij. Op de E313, tussen Rans en Antwerpen-Oost, zijn dat er nog 10. Op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Evergem en Brugse Vaart 11 minuten. En op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 10 minuten verliestijd. Op de Brusselse ring op de buitenring ook 10 minuten kwijt tussen Grimbergen en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10.
3: Opletten!
4: Jorn en Naomi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Back.
1: Q stuurt je naar Bommelintijs in Amsterdam.
0: Yes sir, we hebben hier nog steeds achter slot en grendel dat felbegeerde duo-ticket liggen voor Pommelien Thijs in de Ziggo Dome in Amsterdam. Haar show is volledig uitverkocht en morgen is het hier de grote finale voor dat ene ticket. Het enige wat finalisten moeten doen is zoveel mogelijk voorwerpen of mensen van de Pommelijst morgen meebrengen.
2: Ja, voorwerpen of mensen, ik ben blij dat je weer pakt, Johan.
0: Ja, ja, maar ja.
2: Want er is al paniek en consternatie in de Q-app, want sinds dat we gisteren toegegeven een beetje uit de bocht zijn gevlogen en we plots ook twee personen hebben toegevoegd aan de Pommelijst, zijn er wat vragen. Onder andere van Brian uit Mazeik.
3: Hey Johan en Naomi, ik heb misschien eens een vraagje, want jullie zeggen om een Pommelien en een Thijs mee te nemen naar een Q-Beach House vrijdag, maar mag het ook iemand zijn die met zijn achternaam Thijs heet, in plaats van met zijn voornaam?
0: Ja.
3: Goedjes.
0: Ja, terechte vraag, wel terechte vraag. En er komen veel vragen binnen, dus we moeten daar even een antwoord op geven, zoals zij hebben natuurlijk ook wel weer.
2: Ja, en het moet wel degelijk de voornaam zijn. Dus geen achternaam. En je moet dat ook kunnen aantonen met een identiteitskaart van die persoon. Dus die persoon moet er zijn. En ook de identiteitskaart of een paspoort of een rijbewijs moet die ook mee hebben.
0: Ja, ja, ja. Voilà, kijk, duidelijk. Zijn we nu niet... We zijn toch duidelijk geweest nu?
2: Ja, voor alle zijn wij toch simpele mensen, hoor.
0: Voor alle duidelijkheid zijn we duidelijk geweest. Goed, dat is eigenlijk allemaal bijzaak. Als je geen finalist bent, je moet eerst finalist worden. En dat doe je door Ik wil Pommelien zien te roepen in de Q-app met een audiobericht als je Pommelien Thijs hoort vastzitten in het midden van één of ander nummer. En hier moet je misschien nog aan beginnen, aan deze podcast.
1: Wat heeft Walter Damen met cactussen?
4: Ik vind dat tof en dat geeft mij ook mijn ontprikkeling.
5: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
4: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
6: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
4: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
4: Sommige mensen doen er wel mee waar, ik geloof, oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal...

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
0: You. Music. Joren en Naomi.

0: De dochters van Den Tomat. De Ketchup Song van Las Ketchup. 2 jaar geleden nog op de Q Foute Party. En nu zat er iemand vast. In het midden van de ketchup. Hallo, met wie spreken we?
1: Hallo, ik spreek met Sarah.
0: Sarah?
1: Ja, hallo.
0: Wie wil jij graag zien?
1: Ik wil graag Pommelien zien.
2: Ik wil Pommelien zien!
0: Ja, zeker wel! Hey, Sarah. Je bent al een stap dichter. Je bent al een stap dichter bij Pommelien, haar grote concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het enige wat je nog moet doen, is morgen naar hier komen, naar Oostende. Ja. Naar ons Q Beach House. Okay. Ja.
2: En je moet dan je koffer, je bakfiets, je camion ondertussen volladen met items uit deze lijst.
3: De Pommelijst.
0: 30 voorwerpen staan op die Pommelijst. Die hebben allemaal iets met Pommelien te maken. We hebben de voorbije dagen daar elk een voorwerp opgezet. Een voorwerp dat je dus best vrijdagmorgen... Het is morgen al, hè. Sarah, kom maar zeggen. Morgen, hè, voor alle duidelijkheid. Moet hier morgen zijn, hè. Ja, maar ja. Oké, okay, ja, moet je morgen bij hebben. Want hoe meer voorwerpen, hoe groter de kans dat je naar Pommelien in Amsterdam gaat.
2: Ja, daar staat van alles al op. Een meetlat van exact 30 centimeter, een naaimachine, zand in je broekzak, een bril, een appel, een koeienoormerk, een Pommelien en een Thijs. Een heel moeilijke... En daar gaan we nog wat aan toevoegen, hè? Want we zitten nog niet aan 30.
0: We zitten belangen nog niet aan 30. Er moeten nog 22 voorwerpen bij. Of mensen, dat kan ook. Want daar hebben we dus...
2: Nee, gaan we daarvan wegblijven?
0: Ja, we doen geen mensen meer.
2: Het is ingewikkeld.
0: Pommelien en Thijs zijn de enige twee.
2: Ja.
0: Ja. Oké, goed. Je kan vanaf nu, as we speak, volledig de Pommelijst terugvinden op qmusic.be of in de Q-app. Zullen we overlopen wat er al bij staat?
2: Ja, dat is goed.
0: Heb jij? Want ik heb hem hier niet volledig. Oké, doe maar.
2: Ik ga hier zo wel lukrake dingen zeggen. Hè. Een pot honing, een lamp, een wifi-modem, een laboratoriumjas. Dat is bijvoorbeeld, ik zal het eens uitleggen ook, het staat er allemaal mooi bij opgelijst. Die laboratoriumjas is bijvoorbeeld omdat Pommelien ooit biologie studeerde. Het heeft allemaal een reden. Een lamp, omdat, wat een idee, hè. Een lampje gaat dan branden. Een pot honing, want meisjes van honing. En zo zijn er helemaal, ja, is dat allemaal uitgedacht. Eigenlijk, we hebben goed ons best gedaan, eigenlijk, hè, Joren? Ja, en nu zijn er 30.
0: Hoor je daar al dingen tussen zitten? Die waarvan jij zegt, ja, die zal ik sowieso, Sarah, die zal ik sowieso wel hebben, ergens in huis.
1: Ja, ja. Okay, er zijn wel een paar dingen die ik in huis heb.
2: We hebben ook nog een hele moeilijke eraan toegevoegd.
0: Ah, ja?
2: Mag ik die nog even belichten?
0: Ja, belichten.
2: Ik wil al vergeten dat we dat gedaan hadden. Maar we hebben er ook bijgeschreven een originele Mia Award.
0: Oh. Tegen morgen.
2: Ja?
0: Hadden wij dat erbij gezet?
2: Ja? Het is zoveel mogelijk. Hè. Het kan ook dat, dat je niet alles bij hebt, maar zoveel mogelijk. Dus we hebben het erop gezet.
0: Ja. Maar dat heb je al vast in huis, hè. Een originele Mia Award, Sarah. Daar kunnen we op rekenen.
1: Dat zal wel moeilijk worden, denk ik.
0: Maar moeilijk gaat ook. We zien jou morgen. En nu horen we

Sarah Edijns is er morgen bij de finale van Pommelien Thijs naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Gaat zij misschien? Er zijn nog een heleboel finalisten en we zoeken er morgenochtend nog eentje. Bij Robert Petitjean tussen 6 en 9 kan je nog kans maken op dat allerlaatste finale plekje. En nu Thomas Gray bij Q Music.

0: bij Joren en Naomi.
1: Speelden we kop of munt, zoals we elke dag doen. Uitdaging van Naomi en luisteraar Stefanie voor mij. Dit was...
2: Zwemmen tussen de haaien in Sea Life. Wat denkt de Joren? Ga dat aankunnen?
3: Ik ben echt verliefd op Stefanie. Oh, dat is sadisme.
1: Ja, mijn antwoord was natuurlijk volledig ja. Ja. Ik heb van niks schrik.
3: Oh my god, ik heb daar nog over zitten nadenken. Ik geloof daar geen hol van.
1: Maar waarom? Waarvan zou ik nu schrik moeten hebben?
3: Maar hoor jij jezelf als
1: je
3: praat?
1: Nee, ik bedoel, ik heb op dit moment niks waar ik op kan komen waar ik schrik van heb.
3: Van haaien dus niet?
1: Nee. Want van... ik ben er ook van overtuigd, zet geen bloed bij haaien, werk die beesten niet in de weg en je zult ze niet horen.
3: Oh my god.
1: En niet voelen, nee?
3: Nee, ik ga toch nog iets zoeken waar jij schrik voor hebt. Echt waar, ik ga dat in kop of munt steken, ik weet het zeker. Dus als er ook luisteraars zijn die dat nog niet geloven en die ideetjes hebben...
1: Ja, wat dan?
3: Laat maar komen. Deel ze in de Q-app, want ik heb ze nodig. Ik heb zo weinig inspiratie wel.
1: Maar het is, ik zou niet
3: maar
1: te
3: ik
1: snel...
3: weet dat het bestaat.
1: Ah, ja, ik zou ook niet te snel van Victorie kraaien en al zo van die dingen, want...
0: Bij Joren en Naomi.
1: Ja, een nieuwe kop of munt uitdaging en die is voor Naomi.
3: Ja, het is aan mij. Shit.
1: Dit is een heel, maar echt een heel leuke positie om in te zitten.
3: Oh.
1: Het is ook weer binnengekomen in de Q-app. Luisteraars denken mee, ik vind dat schitterend. En Naomi, ik moet zeggen, we hebben er eentje.
3: Oeh.
1: We hebben er eentje waarmee jij in het wereldrecordboek kan belanden.
3: Wacht, wat?
1: Zometeen, tekst en uitleg. Now you too, dit is City of Blinding Lights.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Vijf uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Je hoort het parket.
4: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de brandweerkundigen in het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak, dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
3: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Roens.
5: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft, is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is, dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
3: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten ook gewond. Dat meldt de politie daar. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Dat wordt nu nog verder onderzocht. En sport. Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ponet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met bijna een half seconde, met ruim een half seconde liever. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
6: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog die reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
3: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden.
7: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums zijn dat 25 minuten. En op de A12 tussen Strombeek-Bever en Lommerzeel 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. En ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Joren en Naomi.
2: Ciao, zometeen gaan we Enrique Iglesias niet lastigvallen. Hij heeft het druk met zijn heupen. Eerst iets anders, dit is Another.

0: Hips Don't Lie. Dat geldt niet alleen voor Shakira, maar dus ook voor Enrique Bailando bij Q-Music.
1: Kop
2: of munt.
0: Oh, vandaag mag ik Naomi uitdagen. Altijd fijn in deze positie. De meest statistische kant komt dan ook naar boven. Hè?
1: Ja, vies ventje.
0: I love it. We gooien elkaar zoveel mogelijk voor de bus deze zomer. Wij zouden ook ideale kandidaten zijn voor de verraders. Waarom hebben ze ons niet gevraagd eigenlijk?
1: Oh, dat wil ik wel aangaan, die uitdaging.
0: Hey, volgend jaar, nieuw seizoen. Wij zijn daar. Zeg, als jij ook een goede uitdaging hebt voor een van ons, deel die dan ook gerust. Dat kan in de Q-app. Begin deze week sliden luisteraar Rebecca uit Gent in onze app. En er zou wel eens een wereldrecord op naam van Naomi kunnen komen staan. Want dit stuurde Rebecca door.
3: Hey Joren en Naomi. Ik heb even nagedacht over jullie kop of munt challenge. En ik kwam ineens op het idee om Naomi misschien eens het record wasknijpers op je gezicht zetten te laten verbreken. Zou dat misschien een idee zijn?
1: Het record, op hoeveel staat dat dan? Maar dat doet keiveel pijn.
0: 161.
1: Maar alsjeblieft, maar dat is gewoon onmogelijk.
0: Het staat op naam van een Brit. Dus ik heb voor morgen een gerechtsdeurwaarder geregeld.
1: Ah.
0: Die komt tellen hoeveel wasknijpers jij op je gezicht hebt.
1: Nee.
0: Echt waar.
1: En dat moet ik nog presenteren ook, hè? Dat gaat op mijn lippen en zo staan.
0: Zeker wel, zeker wel. We hebben ook de officiële aanvraag gedaan om het wereldrecord in te dienen.
1: Nee.
0: Alles is in orde. Ik moet enkel nog bevestigen of het doorgaat. Dus jouw keuze voor kop of munt, zometeen?
1: Maar ja, dat kan ook niet doorgaan. Dat is ook wel nog...
0: Het gaat bepalen of meneer de deurwaarder morgen dus een dagje verlof heeft of niet.

0: en het is gedaan. Het is toch altijd hetzelfde met Tiziana Spyro. Je kreeg Material Lover bij Q-Music. En maar goed dat het gedaan is, want... Hofmunt, love it. Thomas, het geel die stuurt, dat gaat erover, hè, Joren. Zo had Naomi haar mooi gezichtje zitten.
1: Ja, ja, ik weet dat hij gelijk heeft.
0: Ja, je weet toch wat dat doet, hè? Zo van die wasknijpers op jouw gezicht en dan zo vooral het...
1: Wat, het voor me dat littekens.
0: Stel u voor.
1: Zeg.
0: Nooit nog modellenopdracht.
1: Ja, ben ik daar wel voor verzekerd?
0: Ik ga me er niet mee moeien. Regel het met de verzekering, want dat zit natuurlijk niet mee in kop of munt. Oh. Ik heb zojuist Naomi uitgedaagd, samen met luisteraar Rebecca uit Gent. Die zei, laat Naomi het wereldrecord wasknijpers op haar gezicht zetten. Verbreken. 162 morgen. Wat denkt?
1: Dat gaat nooit lukken. Maar ja, ik moet het misschien wel proberen, maar ik wil het niet.
0: Bij welke worp ga jij morgen 162 wasknijpers op jouw gezicht laten zetten? Ik zal wat helpen ook, hè.
1: Ja, bedankt. Ja, ik ga gewoon voor kop, want het is toch op mijn kop te doen, hè, ja.
0: Kop. Jij gaat voor kop. Ah. Jij gaat voor kop.

0: Oh, dat moet toch even landen?
1: Oh, jammer.
0: Ik was het mij al aan het inbeelden.
1: Ik was mij ook al aan het inbeelden. Ik vind het zo
0: jammer. Ik vind het bijna jammer.
1: Ja, zwaar, wil het toch doen?
0: Nee.
1: Oh, zo spijtig.
0: Maar weer al drie keer naar elkaar. Dat is wel saai, hè?
1: Het begint saai te worden.
0: Daarom ben ik teleurgesteld.
1: Mag ik niet nog eens gooien dat je het ook kunt doen?
0: Nee.
2: Repeat of niet?
1: Zometeen krijg je in Repeat of Niet nieuwe muziek geserveerd. Het is de negende keer ondertussen al voor Kygo en Max McNow.
2: Q sounds better with you.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Smartfoto.be.
6: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Joren en Naomi.
11: Het is ofwel flikken, ofwel geflikt

0: Music met Aiken en Right Na Na Na Na Na.
1: Sorry. Mag ik iets zeggen? Mag ik iets zeggen, Joren?
0: Nee, zwijg.
2: Ja, maar ja. Of niet.
0: Allee, wat wou je zeggen?
1: Maar ja, je was zo mooi aan het vertellen over de muziek. Nee, er is een heel grappig berichtje binnengekomen van Frans uit Laakdal. Die zegt, een echte uitdaging voor Joren is binnen de 5 minuten 100 gram meelwormen eten.
0: Maar doe eens normaal, dat is toch helemaal niks leuk.
3: Geloof dat ik overgeven moet.
0: Ja, ik denk het ook wel, ja. We zijn maar iets anders vanmorgen.
1: Oh, ja, God, dat is misschien wel een risico.
0: Hey, repeat of niet, lieve vrienden. Neem er even je smartphone bij, Q-app. En dan mag je je mening geven over Kygo en Max McNown. Take me back. 9e keer ondertussen. Ik heb repeat of niet al verschillende keren gedaan in mijn programma. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ja.
1: Grote meneer.
0: Nee, ik heb nog nooit meegemaakt dat het nummer na de 9e keer dan eruit ging. Of zo, zelden. Laten we zeggen, zelden. Zelden meegemaakt.
1: Ik zou het dan wel tof vinden.
0: Misschien is het nu wel zover, hè? Wat vind jij van Kygo, Max McNown en Take Me Back? Stuur nu repeat of niet in de Q-app. En je mag er ook bij laten.

0: Met 9 op 10 was ik zeer blij. Vroeger had ik namelijk nooit. Maar bij repeat of niet betekent dat eigenlijk nog niet zo heel veel, want je moet een 10 op 10 halen. Maar geraken zij al aan de laatste play bij Lian van Averbeke vanavond?
1: Ja, als het van Anne uit Rotselaar afhangt, dan wel. Ze zegt repeat. Stefanie uit Tongeren zegt ook repeat. Jelena uit Gerardsbergen hetzelfde. Het is een repeat. Dat is mijn jeugd geweest. Logisch repeat. Keigo dan, want dan is ze nog niet zo oud. Annelies uit Opwijk die zegt, muskusrat, dat kan Joren nog eens eten.
0: Ja, maar daar moeten we nu niet over beginnen.
1: Dat is een hele goede kop of munt.
0: Dat doen we niet, dat doen we even niet.
1: Nathalie uit De Haan zegt repeat. Kevin uit Mechelen zegt repeat. Haar voornaam staat er niet bij, maar haar achternaam is De Geest uit Aalst. Die zegt, nee, niks voor mij. Dus ja, die moeten er ook zijn, maar ze is in de overweldigende minderheid, want het is een duidelijke repeat.
0: En daarom hoor je vanavond dus bij Lian van Averbeke. Een tiende en de laatste keer, Keigo en Max McDonald. Met Take Me Back. Dit is Miley Cyrus, Take Me Back.

0: Even zweten. En druppen, dat ook wel. Miley Cyrus, End of the World. En hitte, allemaal goed en wel en leuk en zo, want dan kan je gaan zonnen. En, oh, lekker tof, leuk weer. Het regent niet, maar... Het is niet overal feest, want Bart, op de Kanthouse Heide hebben de hulpdiensten gisteravond een grote natuurbrand vermeden. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, een groep van 4 jongeren wou er naar de sterren kijken en hadden een kampvuur gesticht omdat ze het koud hadden. De vlammen waren zo'n meter hoog. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en kon die het vuur uiteindelijk wel blussen. Het is natuurlijk ontzettend gevaarlijk om met deze droogte een vuur te stichten en het is uiteraard ook verboden op de Kanthouse Heide. De brandweer roept daarom nog eens op om waakzaam te zijn. En voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, zijn in zee gesprongen om zichzelf te redden daar. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. De kustwacht kon iedereen redden. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot

0: sommige plaatsen zelfs temperaturen rond 5, 36 graden. Ja, dat is echt wel bijzonder warm. En die warmte die gaat echt nog wel een tijdje blijven plakken. Het gaat echt langzaam afkoelen. Het is pas tegen een uur of 10 dat die temperaturen overal onder de 30 graden duiken. En dan vannacht dan gaat het langzaam afkoelen richting een graad of 20. Dus ja, toch wel een warme nacht om bij te slapen vannacht. Ja.
1: En morgen?
0: Morgen gaat het nog heter worden, toch zeker in het binnenland. Want dan gaan we naar 37, lokaal zelfs 38 graden. En daarmee wordt het morgen waarschijnlijk zelfs de warmste augustusdag ooit gemeten. Dus dat is toch wel heel straf allemaal. Aan de kust daar morgen wel in de loop van de dag al vrij snel een zeebries. Dus het wordt daar allemaal wat draaglijker morgen. Maximaal een graad of 27 op het strand. Ja. En morgen heel veel zon. Op het einde van de dag misschien een paar wolkenvelden, maar blijft het overal droog.
1: Oké, dat is eigenlijk heel goed nieuws voor de finale die we morgen spelen.
2: Ja.
1: Komen in Dijs natuurlijk. Wel, als er een zeebriesje opkomt, moeten we misschien de voorwerpen die mensen meenemen wel een beetje vastbinden of ze gaan vliegen.
2: Ja, ze moeten het bijhouden, vind ik.
1: Ja,
2: ze moeten het gewoon vangen dan.
1: Maken we daar het spel van, heerlijk. Jonas, tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Salutjes. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums 32 minuten. En op de A12 tussen Strombeek-Bever en Londerzeel 12 minuten bijtellen. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren Vierarmen 26 minuten. En op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 20. En 13 minuten bijtellen tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook 12 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan tenslotte tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum ook 14 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Gent!

Paddy Swims bij Jim Music. Elke donderdag spelen we een spelletje waarmee we potentieel heel veel mensen gelukkig gaan maken. En dat doen wij zo graag. Mensen gelukkig maken. Oh.

0: ons ons lang ligt.
1: Verras je terras.
2: Gaat jij eindelijk een keer je portefeuille opentrekken, hoor?
0: Eindelijk. Wat eindelijk. Wil zo vaak met een portefeuille
2: open. Nee, ik heb daar ook niet veel van gemerkt.
0: Nee, de baas betaalt.
2: Ah, ja.
0: We gaan op zoek naar een kandidaat die ergens op een terras in Vlaanderen zit. Vandaag gaat Stan uit Puur Sint-Amans die zware taak op zich nemen om zoveel mogelijk mensen te trakteren, zal ik maar zeggen. Stan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij zit op het terras. Waar ergens?
3: Ja. Ik zit in Ruisbroek in Puurs.
0: Oké.
3: Okay.
0: En hoe heet het café waar je zit?
3: Barbruur.
0: Barbruur.
2: Bruur.
0: Wel wel, jongen, Barbruur. Zeg, en wie is je gezelschap daar bij Barbruur?
3: Allemaal jeugdvrienden.
0: Oké.
3: Okay. Ze hebben mij een beetje in de val gelokt eigenlijk. Dus niet dat ik ging moeten quizzen hier. Ja, ze durven zelf niet en nu moet ik.
0: Je zit erin gecharreld, met andere woorden.
3: Ja. Exact. Ja.
0: Hey, maar er staat wel veel op het spel natuurlijk. Gratis drank. Staat er bij jullie op dit moment al iets op tafel?
3: Goh, eens kijken. Ja, maar nog niet zoveel eigenlijk.
0: Nee, het is ook al leeg waarschijnlijk.
3: Ja, het is al leeg.
0: Duidelijk.
2: Daar kunnen wij iets aan doen, want wij gaan zo meteen ons nog een keer van de schoonste kant laten zien. Want als jij Stan uit Puur Sint-Amans zo meteen 3 vragen juist kan beantwoorden, dan wordt het terras daar en hier in Oostende aan het Q-Beach House volledig getrakteerd met Liefmans en Liefmans 0.0.
3: Heel spannend.
0: Duidelijk. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Zeer spannend, absoluut. We spelen over een paar minuten. Stan, tot zo, man.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Wie houdt vanavond bij VTM het hoofd koel? In de quiz Ik weet er alles van. En wie overleeft bij VTM 2 het China van de 11e eeuw in The Great Wall? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Bike Music en... Yesterday, today, tomorrow. Hey Stan.
1: Hey.
0: Hey broer, alles goed?
1: Ja, alles goed, alles goed.
0: Nog vol daar? Ja, een beetje stress. Verras je terras. Stan uit Puur Sint-Amans, die zit op een zonnig terras. Ergens in Puur Sint-Amans. Het is een café Bruur.
2: Bar Bruur.
0: Bar Bruur, sorry. Ja. Ik heb het al meteen gedowngraded. Het is Bar Bruur. Zeg, hoe groot is op dit moment de druk van je vrienden achter jou?
1: Redelijk groot. Ze zitten allemaal achter mij naar mij te kijken.
0: Ja, je krijgt maar 3 vragen, dus eigenlijk moet lukken. Maar hoe meer juiste antwoorden, hoe meer er getrakteerd wordt.
2: Ja, en als je 1 juist antwoord geeft, wordt jouw tafel op Liefmans en Liefmans 0.0 getrakteerd. Als je 2 juiste antwoorden geeft, dan wordt het volledige terras daar getrakteerd. En als je 3 juiste antwoorden geeft, dan kan ook het terras van het Q Beach House worden getrakteerd.
0: Ik dacht dat Q Beach House helemaal zot ging worden nu al, maar dat is nog niet het geval.
2: Dus ze hebben nog niet veel vertrouwen in jou, Stan.
0: Dus die druk hier staat van nog, Stan. Die druk hier staat van nog. Zullen we meteen call it a day?
2: Ja? Gewoon beginnen. Jouw eerste vraag gaat over de eerste kandidaten van het VTM-programma De Verraders. Want die zijn vandaag bekendgemaakt. Kan jij mij daar 1 van opnoemen? 1 van de kandidaten van het nieuwe seizoen van De Verraders.
1: Ruben van Gucht.
2: Helemaal juist. Oké, we zijn goed bezig.
0: Oh, het Q-Beach House wordt ook al gek. Love it.
1: Let's go.
0: Dat betekent...
2: dat de tafel daar getrakteerd
0: wordt. Exact, ja.
1: Doe maar
2: al. Oh, voilà, het is al binnen daar. In Barbruur. Maar dus het hele terras kan daar ook nog getrakteerd worden. Dus, mijn volgende vraag gaat over iets persoonlijks dan. Wat je moet weten over mij is dat een van mijn favoriete cocktails een pornstar martini is. Maar welk fruit zie je vaak op de cocktail?
1: Passievrucht.
2: Helemaal juist.
0: Dat is zeker ook juist.
2: Leuk. De laatste vraag is een bijzondere vraag, Stan. Want zo, om het een beetje af te maken, om het binnen te koppen, mag jij voor ons zingen. Ik hoop dat je daar klaar voor bent. Want er staat hier een liedje klaar. En jij mag het gewoon aanvullen. Dus smeer die stembanden hier

0: jij wist, jij deed of het klaar was. Noemde mij je Atlas.
1: Het was een
2: dieseltje?
1: Ja, het was een dieseltje. Stam, je was een dieseltje.
0: Ik heb heel veel stress hier.
1: Ja, dat merk je, dat merken we.
2: Ja.
1: Wat doen we er nu mee?
2: Maar ik vind het eigenlijk goed genoeg. Ja, ben ik daar saai voor? Ja,
1: Beach House, wat doen we hier nu mee?
2: Hebben jullie dorst, Beach House?
1: Ja, hebben jullie dorst, Beach House?
2: Oei, nee.
1: Ja, die zijn gewoon jaar van drinken natuurlijk. Hey, we doen gewoon, we doen een 3-op-3. Het is binnen ook daar natuurlijk. Hey, goed gedaan, Stan. Stan, ben je er nog?
0: Ja, zeker.
1: Oké, goed, perfect. Stan, ga daar genieten. Ja, ik vind ook wel, je krijgt nu een tractatie van ons, maar ik vind ook dat al jouw vrienden daar jou mogen tracteren omdat je toch hebt aangedurfd. Dus heel de avond op hun kosten. Ja, voilà, kijk, regel het maar.
0: Ik ga tracteren vanavond.
1: Dat is het moment nog daar, man. Salut, hè.
0: Dankjewel.
1: Jojo.
3: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
4: Q Music. Amitumano! Y venga conmigo!

0: Bruno Mars met een van zijn grootste Q-top 40 hits.
1: Adjust me.
0: Hij staat momenteel op... Nee, niet op 2, op 23.
1: Oh,
2: Jore en Naomi.
0: Zeg, als je niet aan het Q Beach House bent, of je zit hier je zit niet op het terras op dit moment, ja, de kans is groot dat je er ook niet op zit. Hè, want we doen wel dat iedereen op een terras zit, maar dat is ook gewoon wel zo. Want sommige mensen zijn nog aan het werken en snakken naar een terras. Sowieso, het komt er wel nog van. Wij gunnen jou dat, wij wensen jou dat toe. Verras je terras trouwens, nog 2 donderdagen, moet ik juist zeggen. Amai, ik ben echt wat koekt eigenlijk.
3: Dat is de hitte, hè.
0: Mensen denken ook al dat ik hier serieus getrakteerd ben. Nee, er zijn nog 2 donderdagen aan het Q Beach House, ook nog 2 keer verrast. Terras. Maar ook vandaag zijn we nog niet uitgedeeld.
3: Nee, want als jij meer van een simpele gewone apero thuis bent, hè, 1, I feel you, ik snap je volledig. En 2, dan moet je ook gewoon blijven luisteren, want je kan nog Q cocktail glazen winnen. Dus we gaan het wel niet vullen voor jou, maar we gaan wel nog glazen uitdelen. Maar dat moet je doen door ons wachtwoord te kraken.
0: Daarvoor moet je nu wachtwoord sturen in de Q-app. En dan kan je zometeen meespelen. En ik hoor je wel denken, ja, maar als ik daar nu gewoon een waterken in wil doen, of een cola zero. Ja, het zijn ook mocktailglazen. Dus eigenlijk, al doe je er plopmelk in, het mag van ons. Je doet met die glazen wat je wil, maar je moet ze dus wel eerst winnen door het wachtwoord te sturen nu in de Q.

0: Maximum Summer.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is bijna 6 uur. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
4: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
3: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand, nog een derde raakte beschadigd. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. 4 jongeren wilden er naar de ster kijken en hadden er een kampvuur gemaakt omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
5: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat, dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. 1 vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
3: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is nog niet geweten. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En dan nog sport. Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ponet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met 0,5 seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
6: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
3: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Gwis in de finale van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden.
7: En 7 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals Industrie, 49 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 28 minuten. En op de A12 tussen Strombeek-Bever en Lommerzeel ook 14 minuten bij. Ook 10 minuten verliestijd op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 16 minuten. En ook richting Gent tussen Berchem en Antwerpen-Centrum, 15 minuten extra. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Joren en Naomi.
2: Ciao, we heffen zometeen samen het glas. Misschien. Daarop krijgen we zometeen een antwoord. Na Rihanna en Houston.

0: Rihanna Diamonds bij Q-Music. Zeer goeie avond.
1: Het wachtwoord.
0: Het is schoon weer, zegt ons Miranda ook altijd. Pa, zegt ze.
2: Oh.
0: Hey, Miranda uit Aarschot, hoor, oh, jij dit ook, hoor jij dit ook zo vaak?
3: Ja.
0: Ja, ja, voilà, kijk.
3: Jorn en Naomi. Hallo.
2: Ja. Oh, jongens, toch. Ah, ik wou dat ik het nooit gehoord had.
0: Sorry, kom niet laat, kom niet laat. Zeg, hoe is het daar? Kan je het een beetje cool houden, Miranda?
3: Ja, zeker en vast.
0: Oké, okay, heb je wat attributen bij je om je te verfrissen?
3: Ja, dat wel, ja.
0: Oké, okay, goed. Ja. Maar nog geen Q-kok of mocktailglazen?
3: Nee, ik was eigenlijk wel op zoek naar cocktailglazen, dus dat komt eigenlijk wel goed van.
0: Ah, voilà, we got you back.
2: Zeg maar, en hoe hou je je fris? Heb je een zwembad, Miranda?
3: Ja.
2: Oh. Nee, echt?
0: Oh, heerlijk. Wanneer, hoe laat mogen we aankomen daar in Aarschot?
3: Ja, kom maar af.
0: Oh, heerlijk.
2: Oh, heerlijk.
0: Dat is bij mij in de buurt, hè. Ik kan gaan als ik wil, hè, straks.
3: Ah, voilà, kom maar af.
0: Tegen 9 uur ben ik bij u, hè, Miranda.
3: Nee.
0: We gaan eerst iets anders doen. We gaan het wachtwoord spelen. Je moet dat proberen kraken. De enige manier waarop je dat doet, is 3 vragen juist beantwoorden. Per juist antwoord krijg je een tip, een hint voor het wachtwoord. Hier komt vraag 1.
2: Miranda. Welke rode duivel maakt dan toch niet de overstap naar Anderlecht en wel naar de Turkse voetbalploeg Fenerbahçe?
3: Lukaku.
0: Dat is juist. En jouw eerste tip is... klein.
2: Vraag 2. Het Eurovisie Songfestival gaat volgend jaar door in Burgas. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Maar in welk land ligt Burgas? Met andere woorden, welk land won vorig jaar... nee, dit jaar eigenlijk nog, het Eurovisie Songfestival?
0: Ah ja, dit jaar.
3: Bulgarije?
0: Maar ja, jong.
2: Hela.
0: She's on a roll.
3: Oké. Okay.
0: Ben je ook aan het bellen vanuit je zwembad?
2: Oh.
3: Nee, dan niet.
0: Ah, ja.
2: Jammer.
0: Tweede tip is... Albert Heijn.
2: Vraag 3. Vandaag was het weer bloedheet. We hebben het hier ook gevoeld. Morgen komt de hittegolf alweer tot een kookpunt, 35 graden. Dus pas op, misschien zelfs 37 graden, zei Bart daarnet in het nieuws. Dus pas op, hè, genoeg drinken en geen zotte fysieke activiteiten doen. Want het KMI waarschuwt voor code oranje. Maar in welke Brusselse stad is het KMI nu weer gevestigd?
3: Ik zou denken...
2: Brussel. Eerste.
0: Ik zou denken, ik zoek het eens even op en dan antwoord ik. Was het zoiets, Miranda?
3: Nee.
0: Heerlijk. Oké, okay, wacht, maar we hebben dus wel 3 hints die jou naar een wachtwoord moeten leiden. Namelijk klein, Albert Heijn en knaagdier.
3: Ja, hoe noemt je in de wereld? Dat weet ik ook niet.
0: Nee,
3: ik heb het aan het denken, maar...
0: Klein,
3: ik zie hem voor mij, want ik heb zo'n ploesjebeerke, maar ja...
0: Ah, wel, en wat is dat ploesjebeerke?
2: Ja, zoek het niet
0: wat is het?
3: Een hamster.
0: Maar wij zochten wij dat naam van die hamster niet, het was gewoon een hamster.
2: Ik weet dat zelf niet, heeft hij een naam?
0: Jawel. Ik dacht, volgens mij heeft hij ook een naam. Ja, de Albert Heijn, natuurlijk een van de supermarkten in België, die heeft als mascotte hamsters om te hamsteren. Het is klein, het is natuurlijk ook een knaagdier. En de hamster, de hamster van... Ja, ergens in het nieuws stond dat er een hamster 70 kilometer per week liep op zo'n rollertje.
2: Iemand heeft dat verbonden met zijn Strava-app en die heeft kilometers en kilometers meegelopen.
0: Ja, dat is allemaal bijzaken, want Miranda die plonst zometeen in haar zwembad met de Q-kok en mocktailglazen. Eigenlijk kan ik ze meepakken als ik dan toch langskom. Hè?
3: Ja, dat mag zeker. Kom maar aan. Heerlijk. Een beetje drinken, hè.
0: Voilà, kijk.
2: Dus jullie twee get a room.

0: Music met Calvin Harris en Summer. Een zomerhit die in 2014, toen het Q Beach House hier natuurlijk ook al stond, plat gedraaid werd. Ik heb hier ergens in de playlist nog voor 6:30 een van de zomerhits van dit jaar, die wij ook plat draaien in deze zomer. Die altijd gaat geconnoteerd worden met de zomer van 2026.
1: Joren en Naomi.
2: Ik moet iets zeggen, Joren. Ik heb al de hele tijd mijn mond gehouden, maar ik
0: dat
2: vind
0: dat... ook zwaar overdreven, ja. Maar goed. We maken al 2 uur
2: ja,
0: al
2: praten. Maar nu kan ik mijn mond niet meer houden, toch niet over dit onderwerp. Want ik heb iets ontdekt bij jou.
0: Allee,
2: laat mij uitspreken.
0: Okay.
2: Dit is onze 4e show ever samen. Hè? En dat betekent ook dat wij dus nu samenwerken, al 4 dagen lang. En dat wij ook lunchen over de middag.
0: Yeah.
2: Dat gebeurt, hè. Maar wat mij opvalt, normaal, voor mij is dat belangrijk als ik lunch, dat ik even kan relaxen. Even kan deconnecteren, kan babbelen met iemand die voor me zit.
0: Je hebt toch tafelmanieren?
2: Ja.
0: Ah, daar liggen niet aan.
2: Nee, daar liggen niet aan. Waar het wel aan ligt, dat is jouw gsm-gebruik. Want ik ben gezellig met jou aan het eten. En dan kan jij je gsm er gewoon zo bijhalen en ondertussen scrollen. Of ze nog een keer zo niet naar mij kijken, maar zo ja. En doen alsof je luistert, maar je luistert helemaal niet.
0: Oh,
2: en je zit gewoon te scrollen op je gsm.
0: Ik ben hier precies thuis. Weet je wat dat ding is?
2: Ah, dan is het probleem overal. Dat bevestigt mij gewoon mijn verhaal.
0: Mijn verloofde zegt ook altijd tegen mij, stop nu eens, we zitten hier te eten, ook op restaurant. Leg die gsm. Zij heeft zelfs het torentje van gsm's uitgevonden.
2: Oei.
0: Omdat ik moet mijn gsm van onder leggen, leg ze die van haar erbovenop. En dan mogen we daar niet aankomen.
2: En dan in de kluis. Oh, maar ik begrijp het verhaal, want ik, dat is volledig mijn ervaring met jou. En ik ben het een beetje beu. Dus ik wou dat gewoon even op deze manier. En als ik het op de radio vertel, dan hoop ik dat het gaat plakken en dat het gaat blijven hangen en dat je het nooit meer gaat doen.
0: En wat verwacht je nu eigenlijk van mij? Dat ik zeg, nee, ik ga het nooit nog doen?
2: Ja. Ja, oh, hij is op dit moment bezig. Zie dat niet. Het is radio, Joren.
0: Ja, ik weet het. Oké, goed, maar ik kan niet de enige zijn. Dat is ook iets... Weet je wat dat is? Je kunt niet meer zonder uw telefoon.
2: Jij niet,
0: dus die ligt daar, die leidt mij af. Ik heb ook ADD. Oh, dat klinkt ook alweer zoals een excuustrein.
2: Ja, daar mag je niet achter verschuilen.
0: Nee, maar het is wel zo. En dan zie ik iets oppoppen en dan denk ik, nu ga ik er eens op kijken. Ah, nu hier weer een melding. Hè? Q-party.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Niel. Shake it off op een mega vette party.

0: Wake you up. Sounds better with you. With you. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Jorn.

0: bij Magnetic. En nu is het De Viool bij Lose Myself. De Bauza. Kerst doorgebroken natuurlijk. Ja, weet je wat je kan doen? Je kan doorbreken als artiest of als top-dj en of die heel veel geld. Of je kan bouwvakker worden in Dendermonde. Echt. Toch, Bart, lag je rijk bij de bouwvakkers in Dendermonde, hè?
1: Ik weet het nog niet helemaal, want ja, inderdaad, bouwvakkers hebben daar dus wel een goudschat van maar liefst 9 miljoen euro gevonden bij renovatiewerken. Het gaat onder meer om goudklompen en gouden munten. De vondst gebeurde bij verbouwingswerken aan een gebouw van CAW Oost-Vlaanderen. De politie nam de vondst in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Het parket onderzoekt nu waarvan het goud afkomstig is. Of de bouwvakkers ook effectief dat geld zullen krijgen, is dus nog niet duidelijk.
0: De goudvakkers eigenlijk. Ja.
1: De goudvakkers. Inderdaad. Ik kwam pas laat binnen.
0: Dat is niet erg.
1: En dan gaan we nog naar de Kanthoutse Heide in de Antwerpse Kempen. Daar hebben de hulpdiensten een natuurbrand kunnen vermijden. Een groep van 4 jongeren wilde er naar de sterren kijken, maar omdat ze het koud hadden, hadden ze een kampvuur gemaakt. En dat is natuurlijk verboden en ook levensgevaarlijk met de droogte. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en die kon de brand ook snel blussen dan. Vanavond blijft het nog lang, nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan.
0: Ja, het weer hebben we al gehad, hè. Doe me toch. Ja. Naomi, wanneer doe het weer? Nee, wacht. Wacht, is niet erg.
2: We slapen lang ook.
0: Ja, maar is niet erg.
2: Oh, wat een goudvakkers. Dat was ook zo. Ik vond vooral Bart zijn reactie daarop ook heel goed. Ja. Dus ik ben nog een beetje uit mijn lood geslaan. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Hasselt gaat het zeer traag op de E313 tussen Massenhoven en Herentals Industrie. 1 uur en 5 minuten bijtellen daar. Dat zou komen door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 21 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 12 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Q Music. Maximum Summer.

0: Nee, nee, Mathieu. Dat is goed. Zo goed als dat we het gehad hebben. Begin opnieuw bij Q-Music. Ja, ik krijg er elke dag onder mijn voet. Ik dacht, ik ben wel opgevoed, maar geen manier.
1: Moet je dus nog zoveel leren, Joren.
0: Ja, schijt uit. Vandaag was het ding bijvoorbeeld, je zit te veel op je gsm, terwijl we aan het lunchen zijn. Er komt ook heel veel reactie op binnen in de Q-app, want ja, ik heb dus niet de eerste keer dat ik die feedback krijg in relaties. Mijn verloofde zelf bijvoorbeeld, die zegt, ja, je hebt geen oog voor mij, is het telkens op... Maar is het omgekeerd ook niet soms? Zit jij ook bijvoorbeeld...
1: Nee, nog nooit gedaan.
0: Ja, daar moet ik nu toch eens op letten, dat gaat nu heel hard opletten vanaf morgen. Maar bijvoorbeeld Sammy uit Waregem die zegt, ik begrijp u. Ja. Ik begrijp u.
1: Ja, Joren dus, vooral duidelijk.
0: Ja, mij. Ja,
1: genoeg,
0: begrijp
1: maar
0: mij,
1: ja. Hij zegt ook, mijn vrouw zaagt daar ook over. Maar ja, wacht, wat zegt hij?
0: Ik kan het ook niet laten om te kijken.
1: Ah, ik kan ook niet.
0: Ik zit in ook veel te veel WhatsApp-groepen. Dat is ook mijn probleem. Maar is het niet vooral...
1: Te veel prikkels.
0: Is het, is het niet een man-vrouw dingetje? Is dat niet? Ja, ik denk
1: als
0: het wel.
1: Als ik zo eens nadenk, ja, dan komt dat wel overeen met vaak veel mannen.
0: Want bijvoorbeeld, ik zie ook Nina uit Antwerpen, die zegt groot gelijk, Naomi. Ik vind het ook heel onbeleefd. Maar onbeleefd? Wat heeft dat nu met onbeleefd zijn te maken?
1: Onbeleefd. Dat kan ik niet ontkennen.
2: Hot. Oh. Or cold.
0: Ja, is het een groot probleem dat je tijdens een gesprek of een etentje, lunch, diner, ontbijt, weet ik veel wat, dat je gewoon heel even op je gsm
1: zit? Ja, dat is een groot probleem. Fubben is een groot probleem.
0: Wat, fubben?
1: Fubben. Dat is fubben.
0: Ben ik een fubber?
1: Ken je dat niet? Ja, je bent een vieze, vuile fubber.
0: Ben ik een fubber?
1: Ja.
0: Oké, en wat is fubben? Dus
1: fubben is op je gsm zitten als je in een gesprek zit.
0: Oké, hot or cold? Doe jij dat wel eens? Vind je dat erg? Of zeg je, ze moeten er allemaal niet te veel over zagen? Mannen staan me bij. Nee, maar ik heb zo het gevoel dat het echt een man-vrouw ding is. Laat even weten. Hot or cold in de Q-app. Fubben dus blijkbaar.
2: Wat heeft Walter Damen met cactussen?
3: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
4: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
3: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
3: Sommige mensen doen er zo aan mee waren, gewoon. Oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal kei

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Hij

0: Fixit. Hack it. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.

0: Dames en heren, ik ben er net achter gekomen dat ik een vuile fubber ben. Hot or cold? Ik zit blijkbaar te vaak op mijn gsm terwijl ik in een gesprek zit met een gesprekspartner.
1: Ja,
0: deze
1: dat is
0: week
1: zo.
0: Is dat Naomi vooral. Tijdens de lunch doe ik dat. Tijdens vergaderingen die we hebben over het programma ook.
1: Ook, ja. Zeker en vast.
0: Maar dat heeft te maken met het werk, dan kan ik het aan.
1: Nee, dat is niet waar. Dat is echt niet waar.
0: Maar ik denk echt dat het een man-vrouw dingetje is.
1: Maar stop met excuses te verzinnen.
0: Nee, maar het is geen excuus.
1: Het maakt niet uit of het een vrouw-man ding is. Het is een ADD-ding, het maakt me niet uit. Stop er gewoon mee. Okay. Jochen uit Kortesem die zegt ook cold, super asociaal aan Joren. Het is een blijk van gewoon geen interesse te tonen in iemand en zijn gespreksonderwerp. Dus dat is het gewoon. Ja, kijk, hij luistert toch weer niet meer.
0: Sorry, ik was als we speak aan het fubben. Sorry,
1: ja,
0: daarvoor.
1: Maakt mij niet uit. Nee, Stefanie uit Tongeren die zegt ook hot. Ik zit meestal op de gsm als ik aan de tv aan het kijken ben. Dat snap ik dan ook weer. Dat durf ik ook wel eens doen. Kirsten uit Antwerpen die zegt het hangt van de situatie en het gesprek af. Maar als de andere persoon te lang en te veel op zijn gsm zit, dan stuur ik die gewoon een berichtje om ze te eraan herinneren dat ik voor hun zit.
0: Dat is een audioberichtje van Kenny uit Beveren.
2: Ik heb deze app speciaal gedownload om te zeggen dat ik als man dat ook heel onbeleefd vind dat je op je gsm zit, terwijl dat je aan het eten bent. Stik je gsm weg, zet die meldingen af, zet hem op stil en wees in het moment met je wederhelft of met de persoon die aan de tafel zit.
1: Oh, Kenny.
2: Zo moeilijk is dat niet.
0: Hey, Kenny heeft dankzij mij wel weer de Q-app gedownload.
1: I love you, Kenny. Ik dacht dat hij ging zeggen, stik de gsm waar de zon niet schijnt.
0: Stefanie uit Beveren, een heel goede avond.
3: Hallo, dag Jochen, dag Naomi.
1: Ja, hallo.
0: Ja, Stefanie, vertel het eens. Fubben, hot or cold?
3: Ja, hot hè.
0: Ja, eindelijk, ja.
1: Hoezo?
3: Ja, en als vrouw zijn, maar ik heb daar juist wel een heel interessante theorie gehoord. Iets van ADD-excuus, dat kan wel.
0: Ja,
3: maar
0: voilà.
3: Daar ging eigenlijk mijn berichtje niet over.
0: Oké.
3: Okay. Ja, ik doe dat ook wel, want... Het is vooral als mijn man gewoon blijft doorgaan over al die saaie details over zijn werk.
0: Ja,
3: sorry. Dan verliest hij gewoon mijn aandacht.
1: Oei.
3: Dat heeft niets te maken met mij, maar dat is dus eigenlijk de fout van de partner langs de overkant van de tafel, hè?
0: Jij vat het zo mooi samen. Dat is exact wat ik ook voel. Dan zit, mijn verloofde, of Naomi in dit geval, tegen mij te leuteren en dingen te vertellen waar ik van denk, kom to the point.
3: Ik heb het al lang begrepen. Je moet het geen 25 keer herhalen hoeveel zand dat je het moet toevoegen aan je beton. Echt, maat.
1: Maar Stefanie, durf je dat zomaar zeggen? Hoort jouw man dat niet op dit moment?
3: Mijn man ligt te slapen eigenlijk en hij is ook Franstalig, dus hij verstaat het ook niet.
0: Oké, duidelijk hè. Is het duidelijk eigenlijk? Wat vinden we nu? Even verdiend.
4: Hot or cold? De thermometer zegt...
1: Cold.
0: Ja?
1: Ja,
3: ik ben het niet eens. Ja,
0: ik ben het ook niet eens.
1: Sorry, Stefanie. Sorry, Joren.
3: Ja, kijk, ja.
0: Ja, ik...
1: Ook weer zo onsportief reageren, alle twee.
0: Maar ja, sorry. Het is wel...
3: Ja, weet je... Kijk, je moet het gewoon onder ogen zien, hè.
1: Als je bent gewoon saai.
3: Dan dwalen we af.
0: Sorry, Stefanie, heb je dat niet gehoord?
3: Ja, zei Joren. Ja,
0: ja, absoluut. Zij noemde ons ook gewoon saai. Ja,
1: ze... Maar nee, jij noemt mij saai. Och, joh.
0: Hoor ik u nog?
1: Kom, we zijn bijna klaar.
0: Bom, wij gaan heel even op onze gsm zitten. En Meredith Broedzaai. Dit is

een nummertje speciaal gekozen voor mijn lieftallige collega, Rich Meriden Brooks. Ja, maar Tim uit Gingelon, die heeft wel door hoe de kaarten hier verdeeld zijn, want run, Joren, run, dit is al de tweede dag op de rij dat je publiekelijk gelinched wordt. Q-Music met een andere collega, dit is Lost Frequencies.

0: Boom Boom Girl.
1: Snow. En Daddy Yankee. En Koen Kalmans.
2: Jore en Naomi.
1: Dat zijn wij. Nog een paar minuten. En morgen, oh zo spannend morgen. De grote finale voor Pommelien Thijs in Amsterdam. We hebben één dubbelticket, we sturen jou daar naartoe. Als je meespeelt met de grote finale. Morgenochtend bij Robert Petit Jean, allerlaatste kans op een finale plek. En zometeen Lian van Averbeek in de radio. Ik wou zeggen in de show, maar die heeft zijn eigen show natuurlijk, Aftussen. En het ding daarbij is, hij speelde gisteren 10 dingen voor zonsondergang. Als je 10 dingen voor zonsondergang opnoemt, dan kan je naar de exclusieve drink komen op het einde van de zomer. Aan ons Ski Beach House. Het was met het woord zon, dus zoveel mogelijk woorden met het woord zon erin verwerkt. Dit was een luisteraar die meespeelde.
3: Zonne shit. Zonnekrein. Zon.
4: Oh, we zaten op 8. Zonneshit mag ik helaas niet goed rekenen, Christophe.
1: Hey, zometeen nog veel andere shit in de show, Lian.
5: Zoveel shit.
1: Zoveel shit in de show, heerlijk.
6: Een beetje zoals onze show eigenlijk.
1: Ook een shit show eigenlijk. Hey, wij zijn er morgen terug met een spannende finale. En misschien wel met een ticket voor jou. En dit is Lola Young Back You, Messi.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Goedenavond, je krijgt het nieuws van Bart, 7 uur.
2: Hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
3: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden, maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld, of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
2: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op het EK zwemmen in Parijs heeft onze landgenoot Lucas Hanvaux zich geplaatst voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch record in 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. In totaal zette hij de 8e tijd van alle finalisten neer. De finale staat morgen gepland. En ook Roos van Otterdijk kon zich plaatsen voor de finale op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom naar een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een nieuw kampioenschapsrecord. Ook die finale is voor morgen. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroepen in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Henrotin een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroepen heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel betaald hebben om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jo van Biesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden liever. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden.
1: En onderweg is er momenteel 1 vertraging gemeld. Dat is richting Hasselt op de 1 vertraging. Wat zeg ik? 8 vertragingen. Maar dan niet gewoon, jongen, al die files nog op dit uur. Richting Hasselt is het aanschuiven op de E313. Reken daar een uur extra tussen Massenhoven en Herentals-West. Richting Antwerpen op de E19 staat er een file van 10 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Ook op de E313, maar dan richting Antwerpen 6 minuten erbij tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de A12 ook 6 minuten tussen Domein, Leventalen en Londerzeel. Richting de grens met Nederland op de E34, 8 minuten tussen Oelichem en Zoersel. Dat komt daardoor een ongeval, dus opletten. Op de Brusselse buitenringen file van 7 minuten tussen Grimbergen en Jette. En tenslotte nog richting Gent op de E40. Reken daar 6 minuten erbij tussen Drongen en Gent. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
1: Het is warm, het is heet, dus we gaan afkoelen met Freya Sky. Silent Treatment hoor je na Edge.

0: Freya Sky en Silent Treatment.
1: After Sun.
0: Hey, goedenavond vrienden. Ho, ik ben blij dat ik hier geraakt ben vanavond. Ik had geen parking in Oostende vandaag. Het is te zeggen, ik heb een abonnementje voor heel de zomer. Maar er stond een wachtrij aan de parking om in te rijden. Niet normaal. Dus kom je vanavond nog af, doe het dan misschien met de trein. Jesus Christ. Maar goed, we zijn er geraakt en ik ga plaatjes draaien. Daarom ben ik hier en ik kom niet met lege handen. Dat weet je al ondertussen. Want ik heb vandaag tickets bij voor de legendarische Q-party. Dat is nu zaterdag in Niel. Al jaar en dag doen ze dat daar in Niel. En dat is voor zometeen. Dan mag ik 15 mensen uitnodigen samen met een plus one naar de heel fancy, hipper de pip, alles erop en eraan, VIP-arrangement. En het komende uur krijg je uiteraard nog muziek, dat zei ik net al. Deze van Eric Prydz.

een dance classic. Mag ik al zeggen dance classic? Ik denk het wel, want het is Mr. Avicii met deze Wake Me Up. Een hele fijne avond, leuk dat je luistert. Feeling my way through the darkness.

Sarah en All Because of You. Ik had het je beloofd. Yes, nu zaterdag is er onze Q-party in Niel. Dat is een legendarische stopplek ondertussen in de zomer. En ik mag niet één, niet vijf, niet tien, maar wel gewoon 15 VIP-tickets daarvoor weggeven. Misschien wel voor jou en je plus one. Kan zomaar gebeuren. Het enige wat jij moet doen om daar kans op te maken, is in de Q-app de missende lyrics doorsturen van het volgende.

0: Wat zingt Katy Perry nog? Welke woorden ontbreken? Welke woorden zijn weggefeest? Laat maar weten. En dan win jij misschien wel VIP-tickets voor de Q-party in Nieuw.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Pannenkoeken.
10: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
8: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
10: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
12: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
13: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Het weekend belooft heel leuk te worden, vooral dankzij dit. De Q-party in Niel, een legendarische editie is dat. En ik mag jou daar naartoe sturen als VIP met een plus one. Tenminste, als je zo meteen het juiste antwoord doorstuurt of ja, zingt in de Q-app. Lucas, jij maakt daar ook kans op. Goedenavond.
1: Dag, Leon.
0: Hallo, hallo. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Ik ben vandaag naar een sportzomer geweest in Blankenbergen.
0: En wat houdt dat dan
1: van
0: in?
1: Sport Vlaanderen. Daar staan veel sportfederaties om hun sport te promoten.
0: Oké, okay, welke sport heb jij gepromoot?
1: De veldhockey.
0: Veldhockey, dat is een moeilijke sport toch, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is niet gemakkelijk.
0: Ja, ik was niet zo'n goede leerling in LO. Ik heb ooit eens hockey moeten spelen en ik heb twee van die, hoe heet je dat, sticks gebroken.
1: Ja.
0: Dus ik zou niet goed in jullie ploeg passen, denk ik.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Wil je graag naar de Q-party in Niel zo meteen?
1: Ja, zeker.
0: Perfect. Ik zou zeggen, je mag nu al, maar dan moet ik het zelf betalen. En dat is niet zo interessant voor mij natuurlijk. Dus ik ga je gewoon het spel laten spelen. Namelijk de weggefeeste lyrics helemaal perfect meezingen. Komt eraan, laat die nachtegaal in jezelf maar los. Ik heb niet gehoord. We gaan het nog eens opnieuw proberen. Ja, ik heb het niet gehoord.
1: Boyfriend, don't mind it.
0: Ja, we gaan nog eens luisteren.
2: Boyfriend.
0: Uiteraard, jij gaat naar de Q-party, proficiat.
1: Super, dankjewel.
0: Het is als VIP natuurlijk en met een plus one. Wie ga je meenemen?
1: Dat moet ik nog eens bekijken. Dat weet ik nog niet.
0: Je kan misschien zo'n spelletje zelf organiseren, een karaoke of zo, en wie dan het beste zingt van je vrienden, die mag mee. Het is een idee, hè?
1: Ja, dat kan ik wel eens proberen, inderdaad.
0: Goed, fijne avond en veilig rit naar huis, man.

Aaron Blommaert en Zoë Livaï met Tranen van Goud. Het is 7:30 op de klok, een hele fijne avond. Er staan momenteel nog 2 vertragingen op de Vlaamse snelwegen. Dat is het geval op de Brusselse Buitenring. Reken daar 10 minuten extra tussen Grimbergen en Niette. En ook een file richting de grens met Nederland op de E34. 8 minuten daar tussen Ranst en Zoersel. Opletten, want dat komt door een ongeval. Sta je nog op een andere plek stil momenteel, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

0: Robin Schulz. And a little bit in your eyes. Hoe zal morgen klinken? Ik denk eerlijk gezegd waarschijnlijk zo. Want na vandaag komt er opnieuw een warme, wat zeg ik, hete dag aan. In gans het land trouwens, zelfs hier aan het zeetje. Ja, normaal ben ik altijd heel blij als ik hier moet werken. Maar nu gaat het ook hier pokken heet zijn. Dus wat ga jij doen morgen met deze temperaturen? Ik zeg maar iets, 100 kilo ijs eten, het zwembad induiken of gewoon business as usual. Kan ook, laat maar weten in de Q-app, want zometeen doen we Morgen Klinkt Zo.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1

0: Piano van Eric Prydz en daarvoor Alex Warren met Fever Dream. Het gaat warm zijn vannacht, maar een koorts, daar gaat er wel een beetje over, denk ik.
1: Morgen klinkt zo.
0: Voor Fabienne klinkt morgen zo.
2: Hallo Liam.
0: Hallo.
2: Morgen klinkt als verkoeling. Want ik ga morgen naar de cinema, naar de Minions kijken. En in de cinema is het heerlijk koud. Banana's.
0: Dat is zo. En dan terwijl ook bananen eten, neem ik aan. Sarine uit Bredenen gaat morgen lekker genieten op het strand in Bredenen. Samen met de kindjes en de allerbeste man ter wereld. Oh, jij gaat punten scoren hoor, Sarina. Ann stuurt, wat ik ga doen, Liam, is binnen zitten voor mijn ventilator. Laat mij voor de rest maar een terrasje doen. Mij niet gezien, dat is duidelijk. Ik heb ook iemand aan de lijn. Dag Kevin uit Lanaken.
3: Dag Liam.
0: Wat ga jij doen morgen?
3: Wij hebben morgen uitgekozen om te gaan trouwen.
0: Oh, proficiat!
3: Dat is het.
0: Dat is wel een warme dag, hè?
3: Ja, we hadden 25 graden besteld, maar we hebben een 40 gekregen.
0: Ja, ja, het was zoveel plus, ik begrijp het. Wie is de gelukkige?
3: Mijn vriendin Kelly en ikzelf dan natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Het is jouw aanstaande, Kelly. Hè? Zo moet je dat dan zeggen, hè, Kevin?
3: Ja, ja, dat klopt.
0: Hebben jullie extra maatregelen genomen voor het feest en zo?
3: We hebben al wat waterflesjes voorzien voor de gasten. Voor in de kerk en voor de gemeente. En wat extra zakdoekjes in het zweet te zetten.
0: Oké. Okay. Een belangrijke vraag, Kevin. Hebben jullie al een openingsdans?
3: Ja, die hebben we zeker. Wij hebben Le Festijn van de film Ratatouille gekozen.
0: Oh ja, dat is deze. Ik heb hier alleen de pianoversie, denk ik. Dat is zo, hè?
3: Ja.
0: Amai, ja, dat ontzettend mooi, ontzettend goede keuze. Maar wel origineel, alleen iets wat je niet veel hoort. Waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Eigenlijk is dat onze lievelingsfilm van Disney. En ik heb daar ook... in februari van dit jaar gevraagd in Disneyland, in het park van Ratatouille.
0: Oh, het kan niet mooier zijn. Het nadert heel dichtbij. Het is 7:45 momenteel. Dus ik stel voor dat jij vroeg in je bedje kruipt vandaag, Kevin. Moeten er nog dingen gebeuren?
3: Ja, we moeten alles nog een beetje fine-tunen en zo. Dus alles wel net klaar en dergelijke. Dus
0: okay.
3: We hopen tegen 10:00 nog in ons bed te liggen.
0: Oké, ik hoop met jullie mee. Dan ga ik u vooral laten doordoen dat jij morgen fris bent. En laat dan eens weten hoe dat jullie dag geweest is. Hè.
3: Ja, dat zal ik doen. Dank je wel.
0: Perfect, geniet ervan. En nu alvast proficiat, Kevin. Jojo.
3: Dank je wel, dag.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Q Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor in zijn nooduitgang en heeft recent een heel lief, klein, schattig hondje geadopteerd. Dat zag ik voorbij komen online. Ja, en daarover... Wij spelen thuis ook met het idee om een schattige kleine kutte te adopteren uit het asiel. We zijn helemaal verliefd op een katje dat we hebben gezien met één oogje. Ja, mijn vriendin is helemaal overtuigd, maar ik twijfel een klein beetje. Ja, gewoon omdat wij in een appartement wonen met een parketvloer en zo. En het katje ja, mag niet naar buiten door zijn ene oogje, dus dat is wel ideaal. Maar toch, ik weet niet of dat de beste omstandigheden zijn. Dus ik ga er nog eens goed over nadenken. En dit is ondertussen Cheerleader in de avond van Q Music tijdens After Sun. Van Omi in de Felix Jane remix. Welkom.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Nieuws hoor je van Bart. Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg woedt een natuurbrand. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Wingen. Het gaat volgens hem om een gebied van 3 hectare.
1: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
0: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoestte een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
2: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
0: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor het goud in de finale van morgen. Eerder kon Lucas Hanvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal dan tot 37 graden.
3: Dat is toch typisch, hè? In mijn kelder vind ik dat weer geen 9 miljoen euro aan goudstaven. Doe me toch. En onderweg is er momenteel 1 vertraging gemeld op Vlaamse snelwegen. Dat is richting Brussel op de A12. 7 minuten extra daar tussen Wolvertem en Stroombeek-Bever. Opletten, want dat komt door een ongeval. Zijn nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
3: Met Insomnia van Fateless, maar dan in 2026. Dat dacht de BB Rexha bij het maken van deze New Religion.

Hij komt op 4 november, denk ik, naar Vorst Nationaal. Die Justin Bieber. Maar het zou wel moeilijk worden, denk ik. Wel de Kid Laroi. Je hoorde hem met Stay. Live muziek meemaken, dat kan voor jou bijvoorbeeld een zomerlief zijn. Ja, iets wat je heel leuk vindt aan de zomer is dat. Want er zijn veel meer optredens liever tijdens de zomermaanden. Dankzij alle festivals en zo. Ook al de sunsetconcerten hier aan het Q Beach House. En dat wil ik dus heel graag weten. Wat vind jij zo fijn aan de zomer? Wat je ook gaat missen eens het voorbij is. Eens de herfst terug in het land is. Dat mag je allemaal laten weten in de Q-app. Dan hebben we het er zo meteen over tijdens zomerlief. Ja, bij ons thuis gaan we misschien een katje adopteren. Dat vertelde ik je daarnet. Uit het asiel met één oogje, heel schattig. En daardoor mag het dus niet naar buiten. En dat is ideaal, want wij wonen in een appartement. Wel ruim, maar wel nog altijd een appartement. En Suzanne uit Gerardsbergen die stuurt... Mooi dat je eentje uit het asiel neemt. Ja, tuurlijk, Suzanne. Patrick uit Mol die zegt... Ja, Liam, altijd opletten met een parketvloer. Ja, dat hebben we dus. Maar als die zinnelijk is, dan is dat wel oké. Okay. Een automatische kattenbak lost ook dat probleem op. Een automatische... kattenbak. Ik heb nog nooit van gehoord. Maar goed, ga het eens opzoeken. Dankjewel voor de tips. Ik hou je verder op de hoogte. En nu geef ik je nog meer muziek zoals het hoort. Dit is Judith met I'd Love to Be in Love.

0: DJ-licious. Over het afscheid nemen van je geliefde, deze Magic With You. Ja, ook Adele heeft een nummer over een relatiebreuk. Oké, to be fair, waarschijnlijk de helft van haar nummers gaan daarover. Maar deze is wel echt de beste, echt waar. Je hoort hem zo meteen voorbij komen na de nieuwste zomerschijf van Criss Cross Amsterdam.
1: De Q-party, paars weer los.

0: QF. You sounds better with you. With you.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Adele. En Set Fire to the Rain. Ja, die regen, daar is het naar zoeken in deze zomer. Maar dat is helemaal niet erg. Wat ga jij missen eens de zomer voorbij is? Dat is de vraag elke avond in Zomerlief. Goeie avond, dag Joke uit Malle.
1: Hey, goedenavond. Ja?
0: Wat is jouw Zomerlief?
1: Mijn Zomerlief is muurschilderingen maken buiten. Ik maak muurschilderingen meestal binnen. Maar nu in de zomer maak ik ook heel veel buiten. En ja, dat ga ik gewoon heel erg missen als de zomer gedaan is.
0: Amai, is dat uw job, muurschilderingen maken?
1: Ja, klopt. Ik maak alle dagen muurschilderingen. Meestal, ja, ik zeg het meestal binnen, kinderkamers, babykamers. Maar nu, ja, echt ideaal in een tuin, buiten, een muur.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ja, superleuk.
0: Wauw,
1: ja.
0: Wat een zalige job.
1: Ja, echt, hè? Ja, dat is echt van je hobby beroep kunnen maken. Dat is echt, ja, echt superleuk.
0: Absoluut, ja. Ik heb enorm veel vragen, Joke. Is het oké als ik die stel? Ik heb nog nooit met een muurschilder gesproken daarmee.
1: Ja, zeker. Stel maar.
0: Hoeveel werk is dat voor zo'n schilderij?
1: Goh, voor buiten ben ik meestal wel een dag of twee bezig, gemiddeld. Als je binnen zit in een kinderkamer, is dat meestal ook wel eens één dag klaar.
0: Oké. En moet je daar dan een speciaal soort vernis over of zo?
1: Ja, buiten wel. Ik zit daar buiten zo'n UV-bestendige latex-vernis over. Dat geeft een beetje mee en ja, dat geeft niet af aan de zon. Mm-hmm. Dus, ja, binnen moet dat niet. Buiten best wel. Ja.
0: Zijn er zo van die dingen die terugkomen, dat mensen heel vaak vragen?
1: Ja, dat wel. Binnen in babykamer is er heel veel Disney. Maar dat is echt heel uiteenlopend. Leeuwenkoning, Bambi, dat zijn echt zo heel favoriete thema's. Ook heel leuk, want ik maak ook altijd wel iets verschillends. Ik zal niet gemakkelijk hetzelfde ontwerpen iemand anders ook maken. Dus,
0: hey, het is altijd dezelfde ontwerpen. Allee, jij maakt hetzelfde ontwerpen, wil ik zeggen.
1: Ja, ik maak zelf die ontwerpen. Ik pas die aan het formaat van de kamer. Als er een bedje voorkomt, dan maken we alles een beetje hoger. We passen dat echt zo heel mooi aan. En de mensen hebben ook echt wel inspraak. Die kunnen echt alle ontwerpen worden samen echt bekeken, aangepast waar aan nodig is. Ja.
0: Wat is zo het raarste dat je hebt moeten schilderen?
1: Het welke? Het raarste?
0: Het raarste, ja, het meest vreemde. Wat je...
1: Maar ik ben een vriendje. Het gekste, dat weet ik nu niet meteen. Ik heb zo in Antwerpen in een restaurantje wel zo een flamenco danser heeft geschilderd. En dat was gewoon een hele grote op een donkere muur. En meestal schilder ik op lichte muren.
0: Ja.
1: Maar dat was aan een donkere muur, echt gigantisch groot. Dus dat was een beetje raar misschien niet, maar wel een hele leuke gewoon.
0: Oké, tof. Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar ik ga nog eentje stellen. Ik beeld mij dan ook onmiddellijk jouw huis in dat vol zit met van die muurschilderingen. Is dat echt zo?
1: Of? Nee, dat valt wel mee. Ik mocht aan mijn man wel één plek kiezen waar ik iets ging schilderen. En ik heb eigenlijk gewoon de bureau gekozen. Dat ik dat eigenlijk met Schotse Hooglander geschilderd.
0: Oké. Dus, goeie keuze trouwens.
1: Ja, dat is top. Dankjewel.
0: Bedankt om dat te delen. Ik ben heel blij dat je aan de lijn hebt gehaald. En nog een fijne
1: super, heel
0: en warme avond. Veel succes, hè.
1: Ja, voor jou ook. Dankjewel.

Dua Lipa, Be The One. Het is ruim 8:30 op de klok. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Zo zijn er twee momenteel. Richting Brussel is het aanschuiven op de A12. 10 minuten extra. Dat komt door een ongeval tussen Wolvertem en Stroombeek-Bever. Dus opletten daar. Op de Brusselse buitenring staat er ook een file van 7 minuten tussen Dilbeek en Neerpede. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. En er staat ook een file in de lucht. Ja, een file van een mooie grote rode luchtballon, want onze Q-luchtballon die is weer vertrokken. En deze keer vaart hij voorbij Limburg, dus als je daar een groot gevaar ziet in de lucht, het is niet Conor Rousseau, het zijn wij gewoon even zwaaien.

en Sam Harper. En die Sam is nog niet zo super bekend. Al heeft ze wel er al een hele carrière op zitten hoor. Ze werkt onder andere al voor BTS, hè, ken je wel, de K-pop band. En ook Rita Ora. Dus ze heeft duidelijk verstand van zaken. En zometeen kan jij een avondje uitwinnen op onze kosten. Dankzij 10 dingen voor zonsondergang. Maar eerst nog deze Oscar and the Wolf, Angel Face.

0: Angel Face van Oscar and the Wolf. Als jij de laatste vrijdag van de zomervakantie wil spenderen, zo ja, met de beentjes onder tafel, helemaal genieten van alles wat het leven te bieden heeft, heb ik heel goed nieuws, want wij kunnen dat regelen voor jou op 28 augustus tijdens de Q After Sun Drink, dankzij dit.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, elke dag zuig ik uit mijn duim een zomerse categorie. Het is dan aan jou om daar binnen de 20 seconden 10 woorden te geven die in de categorie passen. De categorie vertel ik je pas zo meteen, maar het is altijd haalbaar, maar niet altijd makkelijk. Gisteren bijvoorbeeld is het niet gelukt.

je nu van, Liam, ik kan dat veel beter, ik wil dat wel eens doen, wel, speel dan zometeen mee. Dat doe je door nu gewoon 10 dingen door te sturen in de Q-app, dus letterlijk 10 dingen. En dan kan jij misschien wel komen naar de exclusieve Q-aftersun drink.

0: Nickelback is de meest gehate rockband ter wereld. Terwijl deze, allez, ik durf dat nu bijna niet te zeggen, maar toch best een goed nummer, hè? How You Remind Me.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Dat is 10 dingen opnoemen binnen een zomerse categorie in 20 seconden tijd. Als jou dat lukt, dan schrijf ik jouw naam hoogstpersoonlijk op de gastenlijst voor de Q After Sun Drink. Goedenavond, dag Sandra uit Deins, hè?
2: Hey, dag Lian, goedenavond, alles goed?
0: Ja hoor, hoe is het met jou?
2: Dat was net gedaan met werken, dus dat kan niet beter, hè?
0: Oh, dat is een heerlijk gevoel toch, hè?
2: Ja, echt wel.
0: Wat doe je van werk, Sandra?
2: Ik werk in een hotel, in Schenten.
0: En is dat dan met airco in het hotel?
2: Oh ja, ik kom van een koelveld in een heel hete auto.
0: Ah, ja, inderdaad. En hoe ver moet je nog naar huis?
2: Dan halverwege, dus dat. Ik heb voor jullie speciaal langs de kant gezet.
0: Ah, dat is heel flink. Dat is natuurlijk ook een pak veiliger, hè, dan?
2: Ja, dat is waar.
0: Je moet je ook een beetje kunnen concentreren, want zometeen speel jij mee met 10 dingen voor zonsondergang. Heb je toevallig al iets te doen op het einde van de zomer?
2: Nee, dat staat nog vrij.
0: Ah, perfect. Ja, allee, toch op het einde van de zomervakantie, want er is geen betere plek om te genieten dan aan het Q Beach House, dat weet je. En jij mag misschien wel komen naar... Ah, perfect. Kijk, dan weet je ook al wat er op de kaart staat, wat je kan bestellen. Want onze Q After Sun drink die organiseren we op 28 augustus. Jij mag daar naartoe komen met een plus one. Als je zometeen 10 dingen kan opsommen binnen een bepaalde categorie.
2: Laten we hopen, hè?
0: De categorie van vandaag, je moet het eerlijk bekennen, het was een beetje moeilijk om er een te verzinnen. Maar ik ben hier daarnet op de parking een heel vervelende persoon tegen het lijf gelopen. Echt een zuurpruim. Dus ik dacht, aha, we gaan spelen met fruitsoorten. Dus, beste Sandra, noem mij 10 fruitsoorten binnen de 20 seconden.
2: Banaan, appelsien, kiwi, lychee, druif, granaatappel, passievrucht, mango...
0: Nog twee.
2: Hoeveel moet ik er nog hebben?
0: Nog twee.
2: Oh, peer.
0: Ja.
2: En pierotie.
0: Oh, het piepje was net gegaan, Sandra. Oh. Net buiten de tijd gaat er 9.
2: Ja.
0: Dat helaas. Heen, ja, het kan gebeuren inderdaad. Het zat er wel echt in.
2: Tja.
0: Doe me toch. Ik had het je echt gegund.
2: Dat ik niet echt een fruitgeter ben.
0: Ja.
2: Maar je was... Dat, mijn zit.
0: Dat is prima. Hey, maar je bent wel sowieso nog altijd welkom aan het Q Beach House. Het zal helaas niet op onze kosten zijn, maar kom zeker eens zwaaien in de studio, want je bent een hele toffe vrouw, Sandra.
2: Dankjewel. Doe het zeker vast
0: omhoog. Merci om mee te spelen en veilige rit terug naar huis. Hè.
2: Dankjewel. Fijne avond nog.

in de avond van Funky Music. Het wordt spannend na 9 uur, want het nummer in onze repeat of niet zit aan zijn 10e play. De 10e keer is sowieso de laatste keer, dat weet je. Maar haalt hij ook een 10 op 10? Dat kan zomaar eens mislopen als een renner die zijn handen in de lucht gooit, maar toch nog wordt ingehaald. Het gaat om Kygo, zijn nieuwste, en die van de Max McNown, Take Me Back. Je mening mag je zo meteen geven. En mijn mengpaneel is ook even kapot, dus ik weet even niet goed wat ik moet doen. Maar er gaat sowieso een nummer starten wanneer de radio even stil is. Dus je gaat het mee ontdekken samen met mij.

0: Goedenavond, 5 over 9 nieuws krijgen van Bart.
1: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft een natuurbrand gewoed. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. In totaal stond 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
2: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
1: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoestte een grote brand er nog 70 hectare. In Brighton, in het zuiden van Engeland, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Negen anderen zijn licht gewond. Dat melden de hulpdiensten aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste drie wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kant terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. En op dit moment speelt Anderlecht zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Net na zo'n half uur spelen staat het 1-1 tegen het Griekse PAOK. Anderlecht is nog altijd virtueel geplaatst voor de volgende ronde. En Gent speelt dan weer zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League. Na een half uur staat het 1-0 tegen het Zweedse Göteborg. Ook Gent is zo virtueel geplaatst voor de volgende ronde. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden.
0: Dankjewel Bart, en we zijn terug! Woe! Een feestje opnieuw op je radio. Ja, even technische problemen, maar dat is ook live radio maken natuurlijk. En we vliegen er onmiddellijk in met een schijf van je welste.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Ja, zometeen repeat of niet hier bij Q Music, maar eerst deze Repeat It, de nieuwste van Martin.

0: dansen. Van Walk the Moon, Shut Up and Dance. Na een jaar lang elke ochtend praten zijn ze nog altijd niet uitgepraat. En gelukkig maar, ik heb het natuurlijk over Maarten en Dorothee. Ze maken deze zomer de podcast De 10 Meest Gegoogelde Vragen. Met deze week echt een heel interessante gast, namelijk niemand minder dan Walter Dame.
1: Wat wij ook dikwijls doen is aan de ieder mag een liedje kiezen. Ja, hoe lang zat ik zo goed zitten? Ik zeg dus oké, en ik had zo rap op Google of op chat ingedrukt het langste liedje ter wereld. En er is een Indisch liedje van 108 uur.
2: Oh, amai, ja.
1: Dus ik had dat al als keuze opgegeven. Ja, dat was natuurlijk ook een beetje grappig.
2: Maar je hebt het niet uitgespeeld.
1: Nee, van papa, wat is dat nu? Dat is weer een van die dad jokes.
0: Ja, dat en nog veel meer dad jokes kan je horen in de podcast De 10 Meest Gegoogelde Vragen. Nu gelukkig niet het langste liedje ooit. Wel gewoon de nieuwe van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: Leven het leven. En leven Coldplay. Wat een schijfje blijft deze. Hè. Viva la vida.
1: Repeat of niet.
0: Met voor de laatste keer de nieuwe van Kygo in Repeat of Niet. Samen met Max McKnown, een opkomende singer-songwriter uit de States is dat. En ze schreven samen het nummer Take Me Back. Maar wat denk jij? Mogen ze terug weg of mogen ze blijven in de playlist van Q Music? Jouw uitgebreide mening is welkom in de app Repeat of Niet. En zeg er ook even bij waarom.

0: de nieuwe van Kygo. En Max McNown, Take Me Back.
1: Repeat of niet?
0: Ja, haalt hij een tiende keer 10 op 10 of valt hij net buiten de meet? Gilles uit Antwerpen is overtuigd. Stuurt repeat Liamtjen. Ja, dat zal waarschijnlijk iets van Ulrike zijn of zo, Liamtjen. Zegt Ulrike altijd. Heel vervelend. Robin uit Haarlembeke stuurt ook een dikke, vette repeat voor mij. Michael uit Bree zegt repeat, net zoals Tim uit Gent. Repeat 10 op 10 voor Kygo. Stefanie is ook overtuigd, net zoals Dries uit Diksmuiden. Kygo is altijd goed. Ik heb het nog niet veel geweten, maar er is geen enkele niet binnengekomen in de Q-app. Dus morgenochtend een gloednieuw nummer bij Matti Patati.

0: En Lay Low, eigenlijk een beetje deze.
1: Laag, laag, laag, laag, laag, laag.
0: Maar dan de danceversie. Het is 9:30 op de klok, een hele fijne avond. Er staat momenteel 1 file op de Vlaamse snelwegen. Die vind je op de Brusselse Buitenring. Reken daar een kwartier extra tussen Machelen, of ter hoogte van Machelen liever, want er is een ongeval gebeurd daar. Dus opletten op de Brusselse Buitenring ter hoogte van Machelen. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.

Jij bent de baas, jij beslist wat er zo meteen op de radio te horen is. Allee, als het past natuurlijk in de late night sfeer, want dat is een beetje het doel van de late night track. Zowat gemoedelijk, rustig, vibe, de ondergaande zon, strandje, drankje, je kent de sfeer wel. Dus nee Patrick, geen Rammstein. Ja, maar ja, ik ken het al. Wat dan wel, dat kies jij. Verzoekjes zijn welkom in de Q-app.

0: Die neemt de trein naar Boston, maar wij nemen de trein naar de late night track van deze avond.
1: De late night track.
0: Goedenavond, dag Laura uit Ieper.
2: Goedenavond Liam, hi.
0: Hallo, hoe was jouw dag vandaag?
2: Goed, maar ja, goed ja, het is mijn eerste werkweek terug, dus dagje 4 zit erop.
0: Oké, en ben je het al terug gewoon of mis je al de vakantie?
2: Ja, nee, ik ben het alweer heel snel gewoon geworden hoor.
0: Oké, wat doe je van werk?
2: Ik ben kinderverzorgster en nagelstyliste.
0: Amai, dat is een bizarre combinatie, mag ik dat zeggen?
2: Het is bizar, maar het is van de drukte naar de rust, dus het is wel ja, leuk.
0: Dat is wel, ja. Bij de nagelstylisten zijn mensen heel luid en in het kinderdagverblijf waarschijnlijk heel rustig allemaal, hè?
2: Ja, voilà, dat is.
0: Ik kan me voorstellen, na een drukke werkdag, dat je even zo wilt relaxen. Welk nummer wil je daarvoor graag gebruiken?
2: Ja, ik zou graag het nummer hebben van de Duke Dumont, Need You 100%.
0: Oh, dat is een gouden schijfje. Waarom dat nummer?
2: Summer vibes. Leuk, het is nog warm buiten.
0: Top. Absoluut, het is nog heet buiten zelfs. We gaan ervan genieten. Alleen, Laura, ja. Één klein dingetje.
2: Ja?
0: Ja, voor ik het nummer start, het nummer begint zo met een... je kent het wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, Duke Dumont, die heeft dat graag, dat jij dat dan ook even doet. Dan pas wil hij zijn liedje spelen. Is dat oké?
2: Okay? Ja, dat is goed.
0: Oké, okay, doe maar.
2: Moet ik dat nu doen?
0: Zeker, hè, vast. Top. Ik vond het van u zelfs beter, Laura.

0: De Late Night Track, Need You 100% van Duke Dumont. Die mocht Laure kiezen. Maar ik ging zeggen Laure. Sorry Laure, als je nog luistert. Maar morgen mag jij die misschien wel kiezen. Ondertussen heb ik wel gloednieuwe muziek bij.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Teddy Swims zingt iets rustiger in deze, maar het is ook heel mooi. Break Up in Reverse.

Mr. Teddy Swims. En zijn emotioneel betoog in liedjes voor een break-up in reverse, al vind ik dat de titel toch beter Love Me in the End was geweest. Allee, dat zingt hij zo'n 43 keer, maar toch neemt hij dan break-up in reverse. Maar goed, hè, Teddy, you do you. Het is absoluut geen break-up, maar wel een verhuis, want onze buurvrouw die gaat vanaf volgende week woensdag ergens anders heen. Ik heb het natuurlijk over Camille. Die staat hier wat verder in Oostende. Met haar circus, je gaat ze misschien nog zelf live aan het werk zien. Zo niet, dan hoor je ze gelukkig nog eens bij Q-Music. Met haar giga-hit van een paar jaar terug, deze Vuurwerk. Hey, het is 10 voor 10, heel fijn dat je luistert naar After Sun. Oh,

Kami en vuurwerk dus. Bedankt Liam, stuurt Raisa. Wij gaan morgen kijken naar Circus Camille met de kids. Oh, kijk eens aan, geniet er vandaar. Ik sta erop om elke dag hier bij Q-Music aan het Q-Beach House af te sluiten met een goed gevoel. En vandaag doen we dat eigenlijk letterlijk met Good Feeling van Mr. Flo Rida. Die komt eraan, maar eerst nog Olivia Dean met een iets rustigere vibe.

0: Goedenavond, het is 10 uur. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landen in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd. Dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. En ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. De identificatieeenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt collega Laurent Stappers.
2: Er is één eigenaar van twee van de drie uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken en zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitsluitsel of dat zo zal zijn. En morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
0: De brand brak vanmorgen uit. Twee chalets zijn volledig verwoest, een derde raakte beschadigd. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Antoine Snijder zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de reeks ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. En op dit moment speelt Anderlecht zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Zo'n 20 minuten voor het einde staat Anderlecht 3-1 voor tegen het Griekse PAOK. Anderlecht is zo virtueel geplaatst voor de volgende ronde. En Gent speelt dan weer zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League. Zo'n 20 minuten voor het eind staat het daar 1-0 voor, liever tegen het Zweedse Göteborg. Ook Gent is zo virtueel geplaatst voor de volgende ronde. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan.
3: En onderweg. Sorry, amai. Oh, het is je tijd dat je naar huis gaat, denk ik. Maar er staat nog één file, dat wil ik je meegeven. Van langer dan 5 minuten. Op de Brusselse Buitenring is dat. Daar reken je best 10 minuten extra. Dat komt door een ongeval ter hoogte van Machelen. Dus opletten daar op de Brusselse Buitenring. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
4: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En nog op het EK werd Dai Keita 15e op de tienkamp. Verder kon Antoine Snijders zich niet plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Voetbal dan, 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde neemt het op tegen Hibernian liever uit Schotland. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, hebben ruim 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden ook al geëvacueerd. Dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan. We hebben de ganse zomer nog bijna geen regen gehad. En dat maakt dat de bossen zo droog zijn dat het minste, kleinste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen.
1: De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Music Q Academy, Matthias Stoyanov.
3: Blij dat ik ben dat die zon weg is vandaag. En we gaan dat meteen vieren met The Weeknd. Maar eerst Kago, goeienacht.

The Weeknd met Blinding Lights, een dikke hit uit 2019. En hitmachines, daar kennen we alles van bij Q. Q Music. En ik beloof dat je vannacht enkel nog hitmachines zal horen. Zoals ook deze vriendin, Taylor Swift bij Q. Goeienacht.

Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Ik zei het net al dat wij nogal graag hitmachines draaien op Q. Ja, logisch ook. Maar wat mij nu opvalt, is dat dat ook steeds meer Spaanse hits zijn. Ja, dat blijft gewoon goed marcheren. Die Spaanse hits, die zwoele zomerse vibe. Hier hoor je dat ook, hè? Oké, het is misschien gewoon Willy Sommers. Maar het is wel gewoon 7 anjers, 7 rozen in het Spaans. Ik weet natuurlijk niet of dat het zelf is, maar Spaans, dat werkt dus echt. En voor 2 uur deze nacht krijg jij van mij de volle 3 Spaanse hits. Dus 3 Spaanse hits gaan hier nog de revue passeren. En beginnen doen we met deze Carol.

Bazaar. Zij gaan Rijversfestival in vuur en vlam zetten. En dat is dus al volop aan de gang. Clouseau heeft daar zo net de pannen van het dak gespeeld. Bazaar gaat dat ook nog doen. Lil Kleine komt morgen ook. Verder kan je daar dit weekend ook nog Pommelien, Thijs zien en Suzanne en Freek. Allemaal beautiful people wat mij betreft. David Guetta en Sia, die denken dat ook.

0: George Ezra met zijn shotgun. En opgelucht dat ik was toen ik erachter kwam dat die man niet over een geweer zingt, maar wel gewoon over de passagiersstoel in de auto. Hij rijdt dus shotgun, zo zit dat. Tijd voor een Spaanse hit. Allee ja, Colombiaans in feite, want ik laat Shakira op je los. En dat is dan al nummer 2 van de Spaanse hits die ik jou beloofd heb. Maar wie zal dan die derde toch zijn die je nog hoort voor 2 uur?
1: Matthias Stojanov.

Somber, My Body Isn't Ready. Het is 20:20 op vrijdag 14 augustus. Dat wil dus zeggen dat de zomer, ja, niet bijna achter de rug is, maar we zitten toch in het laatste deel van de zomer. En goed, dat kan misschien slecht nieuws zijn. Voor mij is dat vooral goed nieuws, want ik hou niet echt van de warmte. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe ik de warmte eigenlijk deftig moet bestrijden. Ik zweet overal altijd gewoon 3 maanden aan een stuk, heel de zomer lang. Kan er iemand mij daar alsjeblieft mee helpen? Stuur gewoon eens wat tips in de app van Q. Ik ben echt waar radeloos. Ik bespreek het heel graag even met je. Na Niall Horan en Avicii bij Q. Zometeen dus meer info.

Little More Time, zegt hij. Jullie zijn nog met veel wakker, moet ik zeggen. Ik ben duidelijk niet de enige die in de nacht langer wakker blijft, omdat het dan koeler is. Ja, eigenlijk is dat gewoon stiekem de reden dat jij ook nog wakker bent. Ik weet het wel, ik heb je wel door, hoor. Maar ja, zelfs nu vind ik het eigenlijk nog steeds te warm, hoor. Steven uit Bertum, die stuurt wel een tip. Die zegt dat ik straks dus in mijn slaapkamer, veronderstel ik dan, mijn ventilator naar buiten moet richten, wanneer het dan fris genoeg is, want dan zou de warme lucht van binnen naar buiten gaan. Ja, mij lijkt dat sterk, maar ik zal het proberen. Zo rond het einde van de zomer is dat wel eens een goed idee om dat uit te testen. Ik ga zo meteen ook al wel moeten afkoelen, denk ik, want ja, bij sommige nummers kan ik mijn dansbenen nu eens niet tegenhouden, hè. En zo eentje komt er vlak na Dua Lipa met Physical. Het is 10 voor 1.

Jason Derulo, Savage Love. Er is nieuwe muziek, dat is logisch, want het is vrijdag. En er is ook nieuwe muziek, vooral van Mark Amber. Die kan je wel kennen van deze hit. Belong Together. Over die koude ice tea zingt hij. Maar nu heeft hij er dus een paar nieuwe nummers bij. En één daarvan is The Proof.

mij betreft is dat wel de volgende Q-topschijf. Maar dat beslis ik natuurlijk niet. Hoe dan ook, krijg je wel nog van mij Atomic Kitten bij Q. En het is bijna 1 uur, dus proficiat als je nog wakker bent. Hoppa, vamos!

die heeft een hele bende mee. Ook Luisa Sonza en Willy William. En als je dat nummer hoort, dan wil je toch meteen in een voetbalstadion gaan zitten en eigenlijk gewoon op dat deuntje meeroepen. En ik kan het geloven, ja, het komt ook gewoon heel bekend voor. Zie je wel dat je het van ergens kent. Zalig toch. Zeg, Pommelien Thijs, die ken je nog, hè? Q, die kan je nog steeds gratis naar haar optreden sturen in de Ziggo Dome binnenkort. Dat is al volledig uitverkocht, maar wij hebben nog één ticket. En morgen komen wij te weten bij Joren en Naomi wie dat ticket te pakken krijgt. Je hoort dat allemaal na 4 uur morgen daar. En als jij niet die gelukszak bent, dan hoop ik dat je misschien een ticket voor haar hebt op Rijversfestival zaterdag, want dan staat zij daar. En als dat niet het geval is, dan zal je vrede moeten nemen met de afsluiter van dag 1 van Rijversfestival. Je hoort het al, vonken en vuur van Clouseau bij Q. Het is 10 over 1. Ik wens jou een hele goede nacht.

Mr. Know-it-all. Ook wel Teddy Swims genoemd. En ik heb eigenlijk nog een heel speciale vraag. Is er eigenlijk nog een bloemenwinkel open? Want Miley Cyrus die wil graag een boeketje bloemen kopen, als dat kan.

onze DJ-licious samen met Milo. Ook live hebben zij hier een prachtige versie van. En mij kan je altijd blij maken als ik nog eens een plaatje kan spelen van Coldplay. En zeker als het zo een van hun classics is. Eentje van hun derde album is dit. X and Y heet dat album. En ik ga er hard van genieten. Dit is het prachtige Talk van Coldplay bij Q.

0: Zij maakte samen I Like It. En het is bijna 1:30. Ik wil zo meteen iets echt belangrijk bespreken met je. Nee, het is echt belangrijk. We gaan eens goed babbelen. Dus zet je maar wat dichter bij je radio naar Jonas Blue en Sienna Spyro.
1: Matthias Stojanov.

Jonas Blue en JP Cooper. Perfect Strangers. En ik zei het daarnet al, we gaan eens goed babbelen. Want het, het kan soms wel eens gebeuren dat je je niet top voelt in je hoofd en zo. En dat is oké, iedereen voelt zich wel eens niet goed in hun vel. En het belangrijke is dan dat je dat kwijt kan tegen iemand. Ventileren en gehoord worden, dat kan echt deugd doen. En nu ja, ik weet dat je niet altijd in een situatie zit dat je iemand hebt om mee te babbelen. Maar wel als ik nu daar straks YouTuber A zit, die heeft blijkbaar ook al eens zich slecht gevoeld en die heeft daar dan over gebabbeld met ChatGPT. Wetende natuurlijk dat dat wel gewoon een robot is zonder emoties en die je niet echt kan helpen. Maar het feit dat Acid zijn verhaal kon doen en dat die chatbot dan wel heeft geantwoord en rationeel blijft, ja, dat heeft hem wel deugd gedaan, zei hij. Hij heeft daar heel veel aan gehad. En dus denk ik dat dat het belangrijkste is dat we moeten onthouden. Dat opkroppen nergens goed voor is. Dus alsjeblieft, neem dat mee. Blijf babbelen, liefst met elkaar. En anders lijkt AI dus geen al te slechte backup, maar zorg voor elkaar. Alex Warren doet dat ook.

Craig David, Walking Away. En heel veel mensen die laten weten dat ze inderdaad zelf ook merken dat ja, praten gewoon het beste medicijn is als je met je gedachten een beetje in een lastig parket zit. Dus altijd fijn om te zien dat ik niet de enige ben die weet dat praten gewoon helpt. Maar we gaan ons hoofd nu zeker niet te veel laten hangen, want het is natuurlijk nog altijd zomer. En ik heb jou nog iets beloofd, namelijk een derde Spaanse hit. En je krijgt die derde Spaanse hit van mij vlak na Camille. Komt die al? Spannend, hè? Welke zou het zijn?

Enrique Iglesias. Wie zou ik anders gekozen hebben? Als derde Spaanse hit van vannacht, Hoppa Vamos. Dat is de favoriete quote van Steven uit B&B Zoekt Lief. Het is een programma dat mijn lief en ik zelf nog maar net ontdekt hebben, moet ik zeggen. We zijn dus uitgesteld aan het kijken. Ik heb geen idee wat er op dit moment actueel is in het programma. Maar wij zijn alvast heel grote fan van Steven. Steven die woont in Malaga. Die heeft daar een B&B

Imagine Dragons, whatever it takes. En zo is het bijna 2 uur. De nacht die gaat genadeloos verder. Gelukkig maar ook. Maar als je het niet erg vindt, ga ik wel stilaan naar huis. Maar Mr. Belt houdt je nog gezelschap. En na 2 uur zelfs nog Harry Styles. Goeienacht. Goeienacht.